Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt er zoals nog meer aan verdiend. Het weer. Komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen.

0: Als ik...
1: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
3: Bedankt. Nou, goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 6:02. Hartelijk welkom. Het is maandag, de 11e van mei. En wij gaan beginnen met Marcel in de Morgen, de ochtendshow hier op Sterren NL Radio. Voor een bijzonder weekje natuurlijk met Hemelvaartsdag, want we hebben natuurlijk donderdag. Maar dat later deze week. Eerst maar eens even beginnen aan deze maandag. Met één melding vanaf het spoor, niet eens vanaf het asfalt. Daar is het nog lekker rustig. Op het spoor gaat het niet goed tussen Venlo en Roermond. Daar rijden geen treinen, komt door uitgelopen werkzaamheden aan het spoor. Duurt tot 7:15.
1: Marcel de Vries.
3: Yes. Met onze tieners tot 10:00 vanochtend. Zometeen met Samuel Welten, Echte Liefde is te koop. Maar eerst heb ik Wesley Bronkhorst en Busy voor je met Gap en Koffie. Dat hebben we ook.
4: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
5: Sterren NL. Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: geld en echte liefdes te koop. Aan het begin van deze maandagochtend. 8 over 6. Echte liefde is te koop. En wij gaan spelen. Hard of zacht. Spelletje hard of zacht. Of nou ja, spelletje. We willen gewoon even peilen. Hoe zit je erbij? Heb je een beetje een lekker weekend gehad? Denk je van, nou, had mij nog maar even laten liggen. Is het zo'n maandagochtend of heb je er gewoon volle bak zin in? Met andere woorden, heb je zin in een rustig liedje?
1: Een beetje verliefd.
0: Dan kies je vanochtend voor André Hazes.
1: Ik dacht een beetje verliefd.
0: Dit is dus zacht, voor alle duidelijkheid. Maar dat lijkt me meer dan duidelijk. Dan hebben we nog een harde. Die harde die is van Frank van Etten.
1: Ik gooi de deur dicht. Hey, alles op vloer.
0: Hey.
1: Ben afgebroken. Nu echt kapot.
0: Ik gooi de deur dicht.
1: Jij bent de vriendschap.
0: Frankie van Etten. Laat het weten in een appie, in een berichtje met hard of zacht. Eén van de beide woorden, die stuur je even in de NPO Luisterapp. Peilen we het zo meteen en dan draaien we natuurlijk één van de beide liedjes van Hazes of van Frank van Etten.
2: Hey Clippie, ja, een hele bijzondere goedemorgen. Marcel Traproosje, Tinia Schoonheid. Yo, daar is hij weer, hè. Live vanuit de Tiger Tankie. Greenkeepertje on tour, richting dat mooie golfbaantje. Hey, het weekendje weer achter de rug, Marcel.
0: Ja?
2: Het is hier 7 graadjes boven de snorkel. Ik heb gisteren even een kilootje warm aangebakken. En een paar van die lekkere Turkse broodjes in de oven.
0: Zo.
2: Nou, dan weet je wel hoe het vandaag gaat, hè?
0: Ja.
2: Hey, Marcel, voor vandaag, hè? Een hele mooie van de Willio's. Speciaal voor mijn broeders. Ik ga hem ophalen. Team Binsbo. En dan gaan we door naar de andere locatie. Ik zeg, Clubpie, titel maar weer 7 graadjes boven de snorkel. Afknijpen
3: en droog zwaaien.
1: Want als de werkdag is begonnen.
0: Groet aan je broer Paul.
1: En je rolt weer uit je bed.
0: En zet hem op.

0: De 11e van mei. Jongens, nog even en we krijgen het vakantiegeld. Heb je daar al over nagedacht? Dat is ook lekker hoor. Goedemorgen zeg. Goedemorgen Tinus.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, bijna vakantiegeld Tinia.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik ken dit nog niet.
0: Nee, dit principe is nieuw voor jou.
1: Ja.
0: En het mooie is dat jij hebt zo'n beetje een vol jaar gemaakt bijna. Dus dat wil zeggen dat je een heel jaar hebt gespaard. Hè, tijdens het werken spaar je dus voor je vakantiegeld.
1: Oké.
0: Ja, zo gaat dat. Kijk, iedere maand krijg je loon.
1: Ja.
0: En dan zet je iedere maand wat in je vakantiepotje.
1: Oké.
0: Heb je nooit je loonstrookje bekeken?
1: Jawel. Oh. Nou, maar niet zo dat ik denk van, daar gaat het heen.
0: Dat gaat dus in een vakantiepotje. En dat vakantiepotje wordt zo meteen opengetrokken. En dan tante Tinus, die heeft haar vakantiegeld.
1: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ken heel dit fenomeen nog niet, dus...
0: Dat is altijd een feestelijke... Weet je wat het is? Omdat het op dezelfde dag als je loon komt...
1: Ja, dat is lekker.
0: In één keer komt dat kabam op je rekening.
1: Ja, dat is lekker.
0: Dus je voelt je op enig moment, zeg maar... Ja, denk ik dat het nagenoeg dezelfde vorm is als je... oneindig veel geld hebt.
1: Ja.
0: Dat je denkt van, nu kan ik alles. Is niet zo, maar je denkt het wel. Het voelt even zo dat je denkt,
1: Ja, precies.
0: Maakt niet uit, ik koop vandaag wat waar ik zin in heb.
1: Moet ik maar niet doen, denk ik. Want dan gaat het fout, denk ik.
0: Nee,
1: dan
0: is het zo op. Gewoon een lekker gevoel, dat is het. Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ga het voor het eerst meemaken.
0: Nou, over 14 dagen. Het is toch precies 2 weken.
1: Nou, top.
0: Dan ben je spekkoper. Dat lach je ook. Je hebt de feesttent weer afgebroken, is het weer...
1: Ik heb de feesttent afgebroken,
0: goed zo,
1: absoluut. Echt een topweekend gehad.
0: Ja, vrijdagavond had je Henk Wijngaard.
1: Vrijdag Henk was echt legendarisch, heel de tent op z'n kop.
0: Ja, zelfs een rappende Henk Wijngaard.
1: Een rappende Henk Wijngaard heb ik zelfs wel echt rap in één keer. Joh. Ik dacht alleen, wat doet hij nou weer? Ja. Nou, het klonk nog leuk ook nog eens.
0: Ja, maar hij
1: kan alles.
0: Dat is een baas, hoor.
1: Zo, niet normaal.
0: Eindbaas.
1: Respect ook, want hij stond niet alleen op bij ons in de feesttent... maar volgens mij ook nog op 2, 3 andere plekken...
0: Ja.
1: En zaterdag is hij natuurlijk heel dag op pad geweest met zijn oude vrachtwagen. Heeft een groot concert gehad.
0: Ja, ook nog.
1: Dan denk ik echt, man. Op die leeftijd,
0: jaar,
1: hè? Dan denk ik, had lekker vrijdagavond even vrijgehouden.
0: Waar menig een gewoon achter begonia zit op 80-jarige leeftijd.
1: Ja.
0: Zeker. Still going strong. Ik vind het waanzinnig.
1: Echt diep respect voor deze man.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Nou, ik hoorde een interview van hem bij NPO Radio 1. Daar zat hij in het Oog op Morgen.
1: Ja.
0: En toen zei hij van, ik ben nog altijd dankbaar dat ik medicijnvrij ben. Hij slikt ook geen pilletjes, zeg maar. Je hebt toch wel eens dat je ouder wordt, dan moet je dit en met dat. En,
1: ja.
0: Maar heeft hij ook niet. Geen pilletjes,
1: goed.
0: Zegt hij. Ja. Misschien is dat zijn geheim wel ergens.
1: Ja.
0: Maar hij geniet ook wel van dat leven, hoor. Het is wel het is niet dat je zegt van, het is een sportman of...
1: Nee, en hij gaat ook altijd lekker in de winter. En normaal gesproken gaat hij lekker met campertje naar Spanje toe.
0: Ja.
1: Dus,
0: misschien is dat wel het geheim.
1: Ja.
0: Heel zonneschijn.
1: Overwinteren.
0: Overwinteren.
1: Met z'n allen naar Benidorm voortaan.
0: Ja, zo is het. Heerlijk. Even wat nieuws van vandaag. Steeds meer jongeren die komen om het leven bij ongelukken op spoorwegovergangen. Dat meldt ProRail. Bijna een derde van de slachtoffers is tussen de 10 en 29 jaar. In 5 jaar tijd ging het om 12 jonge slachtoffers op een totaal van 37 doden. Volgens ProRail negeren mensen vaker het rode licht... en zijn jongeren vaak afgeleid door hun telefoon. Verschrikkelijk. Ja, voor iedereen natuurlijk. Die daarmee te maken heeft. Ja, sowieso moet je goed opletten. Ik zag een filmpje hier bij ons uit de provincie.
1: Ja.
0: Je hebt hier natuurlijk menig brug. En ook hier in Dokkum is het seizoen weer geopend. Dus de brug die staat hier vaker open dan dat die dicht is. maar ik zag je hebt ook van die spoorwegovergangen over het water. En dat zijn vaak bruggen die gaan automatisch.
1: Ja.
0: Dus als je daar langs wil met je boot, dan druk je op een belletje. Dat kun je even aanmeren en dan druk je op een belletje. En dan gaat die brug, die gaat op een gegeven moment gaat die draaien en dan kun je er doorheen. Maar er was een zeilboot, die was er doorheen gegaan. Maar ja, die brug was alweer terugdraaiende.
1: Oh.
0: Dus die draaide alweer terug, zeg maar, in het spoor. En die boot dacht van, ik kan er nog net doorheen met mijn mast. Met mijn zeilboot.
1: Oeh.
0: Dat lukte dus niet.
1: Nee.
0: Dat ding is geknikt. Volgens mij staat een filmpje staat op Omroep Friesland. Op de tijdlijn. Ja, het staat erop. Ja, het is gefilmd.
1: Nee, niet normaal.
0: Nee, moet je maar eens kijken. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie na een chaotische avond. De club kan niet meer hoger eindigen dan plek 17 door resultaten van concurrenten. Het duel met Heerenveen werd in de slotfase gestaakt na vuurwerk op het veld. Ondanks een 2-0 voorsprong ging het mis in het stadion. Ja, volgens mij moeten ze nu echt maar voor een kwartiertje of zo moeten ze terug naar Friesland, hè, binnenkort.
1: Oh joh.
0: Om het weer uit te spelen, om het af te maken. Ja, bizar, hè? Sunt. Zo is dat. Het wordt vandaag wat frisser dan de voorgaande dagen. Er zijn buien met tussendoor wat zonneschijn. Temperatuur 10 tot 13 graden.

0: Plopper de Plop. Dit was muziek van Robert van Hemert en Donnie natuurlijk met Moet Dat Nou. Ik ben vanochtend zelfs opgestaan met dit in mijn hoofd. Het is verschrikkelijk. Ik heb het idee dat deze hit alleen nog maar groter aan het worden is. Eens even kijken. Wij spelen Hard of Zacht met deze twee liedjes.
1: Een beetje verliefd.
0: Een beetje verliefd. De zachte van André Hazes vanochtend tegenover...
1: Ik gooi de deur dicht. Hey, alles op slot.
0: De harde van Frank van Etten. En ik doe de deur dicht. Ik gooi de deur dicht, is het zelfs. Nou, laat het weten in een appje. Waar heb jij zin in? Een harde of een zachte mag je laten weten. In de NPO-luisterapp, wel even in het kanaal van Sterren doen natuurlijk. Niet bij de buren. Die hebben er niks aan. Die snappen er ook geen reet van als ze alleen het woord hard of zacht zien staan. Nou, nog even terug op die voetbalwedstrijd van gisteren. Dat is niet voor een kwartiertje wat ze terug moeten. Het is nog veel erger, Tinia. Het is 8 minuten maar.
2: Nog erger, ja.
0: Ronaldo die stuurt dat. Ja, ik heb... De klok wel horen luiden, zeg maar. Maar ik weet niet waar de klepel hangt. Maar 8 minuten, dat is nog erger. Duur ritje.
2: Poh, ja.
0: Dan gaan we even naar Twan. Goedemorgen.
3: Marcelleke, Tines, goedemorgen. Hey Marcel, ja? Ik heb ook gezellig naar de tent geweest een zaterdag. Nadat ik kampioen ben geworden met het team.
0: Zo.
3: Heb mijn vriendin gevraagd van, joh, zullen we ook naar de tent van Gameren gaan? Ik zeg, joh, ik ga je ook... En wie denkt dat ik er tegen zei?
0: Nee.
3: Ik ben dus tegengekomen.
0: Zo.
3: Maar ze was niet de Thomas, dus ja. Maar ik heb lekker aan het ratje gedraaid. Tine is lekker aan het ratje gedraaid. Ja. En we hadden allemaal een hele grote plezier. Marcel, fijne dag nog. Tinea, fijne dag nog. En adjo.
0: Adjo, jij bent gewoon Twan tegengekomen.
2: Ik ben Twan tegengekomen, ja. En dat ratje, ja, vreselijk. Dat rat was gevaarlijk daar. Stond een rat in de Twinde feesttent.
0: Ja, en wat doet het rat dan?
2: Ja, dan moet je ratje draaien en dan moet je shotjes drinken.
0: Maar wie betaalt dat dan?
2: Jezelf. Het kostte 3 muntjes om te draaien.
0: Oh, zo. Je gaat 3 muntjes leveren in. En dan, dit is voor mijn tijd. Dit is na mijn tijd, moet ik zeggen. Na mijn tijd. Ja, dit heb ik nooit gehad.
2: Ja, moest even 3 muntjes, dan kon je ratje draaien. Dan komt hij ergens op uit. Nou, wij hadden toevallig iedere keer dat we de 10 shotjes hadden. Dus ja, dan weet je al wel.
0: Maar dat is toch fantastisch. Maar daarvoor doe je het toch, of niet?
2: Ja. Nou ja, dan weet je ook
0: al... voor een nieuwe auto?
2: Nee, het is echt voor drank inderdaad. Voor drank. Maar dat is wel leuk.
0: Oh, ratje draaien.
2: Maar ben ik vaak geweest die avond. Dus dat is niet zo best geweest de volgende ochtend. Maar goed.
0: Pittig dagje gisteren.
2: Ja.
0: En hoe was Twan?
2: Ja, gezellig. Die stond ook bij het ratje, die wilde ook draaien.
0: Jij kende Twan niet?
2: Nee.
0: Ah, nu wel?
2: Ja, nu wel.
0: Ja,
2: Ik wist ook niet dat hij Twan heette.
0: Nou, wat leuk, Twan. Hij heeft zich niet voorgesteld.
2: Nee. Maar ik weet nu wel wie het is. Want ik weet dat er iemand bij stond bij het ratje. Dus,
0: Oké. Nou, leuk zeg. Hey.
2: Dus ik weet nu wie Twan is.
0: Nou, fantastisch. Dus maar veel vragen nog over de Thomas.
2: Daar word ik nog steeds wel mee lastiggevallen met die Thomas.
0: Lastiggevallen ook?
2: Ja.
0: Oh. Nou, lastiggevallen is niet leuk.
2: Nee, dat niet. Maar heel veel mensen vragen, ben je op de Thomas? Nee, ik ben gewoon op de fiets.
0: Op de fiets, ja. Maar goed, leuk tentfeestje heb je gehad.
2: Ja, zeker.
0: We gaan even naar de volgende.
4: Goedemorgen, Etteplekkers! Zou je alsjeblieft Foxy Foxtrot voor mij willen draaien?
0: Oh.
4: Ik ken dadelijk mooi in de torenkraan. Even mooi jodelay.
0: Joejoe, die staat erin als Bloa. Bij ons in de app. Bloa. Als ik erop klik, wie is het dan? Inline skater 007. Daar wordt het ook niet beter van. Oké. Okay. Vince, goedemorgen.
5: Hey, morgen Marcel. Tienes Clubpie. Ja, weer maandag. Bitter weekendje gehad.
0: Oh.
5: Ik zit hier naast Ricardo in de bus die onderweg naar Utrecht. Ja, we hebben heel veel gedronken en gegeten.
0: Ja.
5: Ricardo heeft gisteren communie gevierd.
0: Communie?
5: Mijn dochter.
0: Ja.
5: Bij ons in het dorp gaat dat dan zo, weet je.
0: Ja.
5: In het weekend kom je om te vieren. Daarna gaan ze allemaal bier drinken. Heel veel bier. Al het bier was op in de winkels bij ons.
0: Zo, goed zeg.
5: Ja, dan gaat hij vanmiddag weer naar de kerk om te biechten. Ja, zo gaat dat, hè.
0: Oh ja?
5: Ja, allemaal een fijne dag. Atjo.
0: Nou, maak er een mooie van. Het is maandag. Het is even opstarten natuurlijk voor iedereen. Maar is het voor ons ook, jongens? Dus even kijken. Melis die zegt zacht. Doe maar de zachte. Een harde voor Thijs en voor Geert. Zachte voor Christa, voor Jeffrey, voor Martin. Ook een zachte graag voor Davy, voor Martin, voor Silvio, voor Steef. Ook voor Martijn. Er zitten nog wat andere leuke appjes binnenkomen. Gaan we zo meteen wel even laten horen. Erik, Marco wil zacht. Voor mij zacht, zegt Ronaldo. Ook voor Alex, Rudy en Diana. En zo weiter. Meeste gaan dus voor André Hazes vanochtend. En een beetje verliefd.

0: René Schuurmans en al win ik 10 miljoen.
1: Vroege Vogel.
0: Zometeen doen we de Vroege Vogel weer. Het is 6:30 geweest, dus ik neem aan dat het loket in Hilversum open is.
2: Het loketje is open.
0: Hey, dan kun je je melden bij onze tieners in de app. Het is vrij eenvoudig. Je doet even een appje sturen met je voornaam.
2: Ja, dat is alles.
0: Dat is alles. En als je in de uitzending komt, dan gaan we je niet vragen vuur aan de schenen leggen. Dat valt best mee. Maar we gaan wel eventjes vragen waarom je zo vroeg bent. Wat je doet deze maandag. En misschien nog de vragen bij hoe was je weekend? Veel spannender gaat het niet worden. Als je in de uitzending komt, dan krijgen we het leuks opgestuurd. Mag je nog een favoriete plaat aanvragen ook. En that's it. Dus jezelf nomineren. Niet een ander opgeven, maar alleen jezelf. Door je voornaam even te sturen in de NPO Luister-app. Nou, dat gezegd hebbende, gaan wij naar het weerbericht met Jan.
3: Hij voorspelt.

0: Nou, laten we het open. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend valt in het zuiden eerst een wat lichte regen. Verder zijn er perioden met zon. De wind is matig. Later in de noorden toch wordt die vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Oh. En er kunnen wel een zware windstoten in zitten in het noorden van het land. Tot 80 km per uur. Zo. Temperatuur 14 tot 16 graden. En hier onze spreuk. Ja. Als de bij naar huis toe vliegt, zit er zeker regen in de lucht.
0: Maar heeft een bij een thuis dan? Nooit geweten. We gaan naar het nieuws van 6:30.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp heb je 10 minuten. Kwartiertje op de A7 Horen naar Zaanstad tussen Horen en Purmerend. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Rottepolderplein heb je 17 minuten. Dan wat problemen op het spoor als je wilt reizen met de trein tussen Venlo en Roermond. Daar heb je toch een klein probleempje op dit moment, want er rijden helemaal geen treinen. Komt door uitgelopen werkzaamheden. Het goede nieuws is, het duurt nog maar 10 minuten. En dan is de boel, als het goed is, allemaal weer vlot getrokken. Zometeen hebben we hier de vroege vogel. Je mag je melden voor de vroege vogel door even je naam in te sturen, je voornaam. En als je nog een goede truckerstrack weet, dan mag je hem ook even helpen. Stuur die maar even in, titel en of artiest. En wat doe jij?
3: Ik doe. Eet mijn kop koffie.
0: Oh, lekker.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1.
4: In Nederlandstalige muziek.
0: Guest met Babe en de Bouzouki Player.

0: Grappie Sappie. Dit waren Mark Hoogkamer en Billy Dans.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, zometeen hebben we tijd voor een vroege vogel. En als je dit hoort, dan ben je er sowieso eentje. Het enige wat je moet doen is jezelf even opgeven. Want wij weten natuurlijk niet dat je luistert. Dus je moet wel even een appje sturen met je voornaam. Dat is het enige. Dus je ticket tot de vroege vogel en gevraagd om een truckers track. Ik denk dat we gewoon lekker oldschool maar even Quintus doen.
2: Oh ja, goeie. Ja, die komt door Stef binnen.
0: Ja, Stef. Stef die zit ook nieuw in de app, zie ik. Die zegt, wat een goede truckersplaat, zeg. Fijne maandag.
2: Ja, goeie.
0: Nou, Stef, je hebt helemaal gelijk, jongen. We keilen er zo meteen even in. Er komen nog veel meer leuke suggesties binnen. Doen we een andere keer. Want we zijn er nog lang niet klaar mee, hoor. Peter is ook bij. Peter in de Eter. En die zou graag de nieuwe Pascal Redeker willen horen. En Marco, hij zegt, weet dat het niet mag, twee keer hetzelfde liedje. Maar wat jij zaterdag liet horen, is bizar. Zaterdag hadden we natuurlijk een piratenuurtje en daar heb ik het nieuwe liedje gedraaid, dat is nog niet eens uit, van het Piraten Power Hour. Die hebben namelijk een liedje gemaakt op Echte Liefde is te koop van Samuel Welten, maar dan Mijn Zender is te koop. Zaterdag hebben we gedraaid, maar wellicht komt hij nog wel eens even voorbij, Marco. Misschien vandaag, morgen of komende zaterdag. Wie zal het zeggen? Eens even kijken. Dan gaan we naar onze vriend Harold.
3: Hey, Marcel, goedemorgen. Goedemorgen, Tidia. Goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier, te zien in. En ja, jongens, ik heb een heel fijn weekend gedaan, absoluut. Zaterdag de hele dag een beetje feest van toneel laat. Ja, tot de Sams laat. En op de wenkbrood weer naar Rus, zeg maar. En en zaterdag, zondag had ik een feestje van mijn schoonzusje. En die is vandaag jarig, gefeliciteerd, Grietje. Ook hartstikke leuk, hartstikke gezellig in de zon gezeten. En wat doen we vandaag? We gaan vandaag naar Groningen. En dan zien we het wel. Hè? Dat maakt er

0: af. Het is maar 3 weken deze week. Dus para, wie door ons wat, mooi.
1: 3 dagen bedoelt Harold waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Nou, wij hadden ook zoiets, Tieners. Ik zal het maar gelijk even zeggen. Want donderdag is natuurlijk Hemelvaartsdag. Ja. En toen dachten wij, ja, we hebben Koningsdag al gewerkt. We hebben 5 mei hebben we gewerkt. Wat nou als wij vrijdag eventjes checken of er een andere iemand is die komende vrijdag even de ochtendshow wil doen? En dat is gelukt.
2: Ja, top.
1: Dus wij hebben ook lang weekend.
2: Heerlijk een keertje. Nou,
1: mag ook wel eens lekker. Een keer, toch? Hoop ik. Dat luisteraars ons dan niet kwalijk nemen dat wij er vrijdag even niet zijn. Maar we hebben wel goede vervanging gezocht.
2: Ja.
1: Danny Blom die gaat het doen. En dan denk ik met onze Wouter, hè?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Denk het ook, ja. Dat is nog een paar dagen vooruit, dus dat wordt allemaal nog eventjes in de stijgers gezet.
2: Ja.
1: Maar
2: dat komt allemaal goed.
1: Komt allemaal goed. Jullie worden niet alleen gelaten, zeg maar.
2: Ja, wij dat is fijn, hè? Wij zorgen gewoon goed voor onze luisteraars.
1: Zo is het. We zorgen voor een goede backup. Erwin is ook bij. Goedemorgen. Ik wil even de groeten doen aan mijn collega. Het was een gezellig feestje zaterdag. Oh? Okay, wat is daar gebeurd? Ja, wat maakt een feestje goed?
2: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja, wat maakt voor jou een feestje goed? Moet dat de muziek zijn of is dat het gezelschap?
2: Ja, het gezelschap. Muziek goed. Sfeer gewoon goed.
1: Sfeer.
2: Maar ja, wat is dan sfeer inderdaad? Ja,
1: wat maakt de sfeer?
2: Wat maakt de sfeer? Lastig. Gewoon ook niet dat iedereen allemaal een beetje onderuitgezakt zit op een stoel achter een staantafel, maar gewoon...
1: Het is maar goed dat ik er niet bij ben.
2: Ja, nou...
1: Ik zou er niet goed bij horen, hoor ik. Nee,
2: denk ik.
1: Nou, ja, gek is dat, hè? Als je nu moet omschrijven, wat is dan...
2: Wat is de sfeer, ja.
1: Wat is de sfeer?
2: Ja, ik denk echt dat iedereen gewoon lekker staat, lekker danst en lekker meezingt.
1: Nou ja. Waarom moet dan iedereen... Kijk, ik kan enorm genieten van live muziek. En sowieso, weet je wat ik de mooiste feestjes vind? Van die tentfeestjes waar nog een orkestje staat te spelen. Een ouderwets, gewoon een bandje, een orkestje.
2: Oh ja.
1: Ja, en dat die drummer helemaal losgaat. En dan kan ik dan echt van genieten. Dan sta ik met mijn biertje te kijken en denk ik... Oh, dit is pas die man, die heeft de avond van zijn leven. Die zit dat de hengst op de drumstel. Dan vind ik, dat zijn voor mij de mooiste feestjes.
2: Ja, dat heeft ook alweer wat.
1: Ja, toch? Ja, leuk. Mark is er ook bij. Goedemorgen Marcel. Mark Kuipers hier. We zijn weer volle bak aan de gang. Lekker kort weekje. Dan weer aan de tarwe smoothies in Terschuur. Ja, ik denk namelijk ook, want hier, Mark schrijft er ook al. Die gaat dus ook 3 dagen werken. Die heeft ook een lang weekend. Ik denk namelijk dat heel veel mensen lang weekend hebben. Denk je niet?
2: Ja, dat denk ik ook. Ik weet nog wel, toevallig vorig jaar was het toen... waren er een paar mensen van die TikTok-video's die hadden gemaakt... met dat je dit jaar dus heel voordelig vakanties kan nemen. In ieder geval lange weekenden. Of door allemaal dit soort dagen natuurlijk.
1: Ja.
2: Door dan maar 1 dagje vrij te nemen... waardoor je zeg maar gewoon een lang weekend hebt. Of 4 hebt of 5, zeg maar.
1: Kost je 1, je hebt 4.
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, we gaan het maar eens proberen. We hebben dat nog nooit zo gedaan, Tinia. Dus wellicht pakt het goed uit. Moet geen gewoonte worden, zeg ik erbij.
2: Nee, zeker niet.
1: Moet ook gewerkt worden, vind je niet?
2: Absoluut.
1: We gaan trekkie doen. Dat is er tijd voor. En zometeen de vroege vogel. Meld je nog snel even aan en stuur even je voornaam in de app. Wie weet ben jij zometeen onze vroege vogel.

0: Wie hebben wij aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Desiree uit Papendrecht. En Desiree is PA op Schiphol, oftewel Personal Assistant.
0: Oh, wat leuk. Desiree, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Ja, en Tinia natuurlijk, Desiree.
2: En Tinia.
0: Ja, maar
2: ja, die had ik al
0: gesproken. Die had je al gesproken, dat klopt inderdaad. Ja, excuus. Jij bent onderweg naar Schiphol of van Schiphol naar huis?
2: Nee, onderweg naar Schiphol toe.
0: Ja, oké. Okay. En jij bent personal assistant. Kun je uitleggen wat je dan precies doet op Schiphol?
2: Ja, eigenlijk een manusje van alles. Ik loop door heel Schiphol heen bij de Kamar, oftewel de Koninklijke Marische Zee. Bij aankomst, bij vertrek, bij... ticket reader, tijdsloten, de hele zand in mijn kraam, heel Schiphol door.
0: Jij kent alles, zeg maar dan maak je ook een meters op een dag.
2: Ja, zeker. Mijn stappenteller...
0: Jouw stappenteller die maakt overuren, zeg maar.
2: Die trekt het af en toe niet.
0: Ja.
2: Maar dat geeft niet.
0: Maar PA, dan zou je zeggen personal assistant, dan ben je dus van één persoon. Maar dat ben je dus niet. Je bent van meerdere personen even assistent.
2: Ja, klopt.
0: Ja, zo is dat.
2: Ik weet niet of je wel eens het Schiphol Airport-programma ziet.
0: Heb ik wel eens vluchten gezien, maar ik ben niet zo'n televisiekijker.
1: Ja, ik wilde het net vragen inderdaad, DSG. Wat zien we jou daarin?
2: Nee, ik...
1: dat niet.
2: Nee, ik ben meestal niet aanwezig. Ik begin normaal om 4, 5, 6 uur 's morgens. Dus dan is de cameraploeg er nog niet, hoor.
0: Oh, zo. En vind je dat erg of denk je van, nou, laat mij maar lekker anoniem?
2: Nou ja, ik maak mij niet zoveel uit. Ik word wel eens vergeleken met een van de teamleiders, José. Ik lijk totaal niet op José, maar... Ach, het is wel grappig.
0: Nou, wat leuk zeg. Nou ja, ik vind wel dat je verdient ook een plekje gewoon in het programma.
1: Zeker.
0: Dan moeten ze maar eens wat eerder komen met die camera's, vind je niet?
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja. Zeg, wij gaan jou uitroepen tot vroege vogel, want het lijkt mij dat jouw wekkertje alweer vroeg ging. Vandaag Desiree, of niet?
2: Ja, half zes.
0: Half zes, ja. Dan ben je vandaag onze vroege vogel. Dat houdt in dat we even wat leuks opsturen. Je mag nog een liedje aanvragen. Je wilt iets van de bankzitters.
2: Ik vind eigenlijk alles goed. Ik zit alleen met een hele oude klassieker. Maar die wordt bijna nergens meer gedraaid. Dat is een heel oud nummertje. Dat is van Dizzy Can. Hey, kaboutertjes.
0: Oh ja, dat ken ik wel. Kaboutertjes. Wil je die horen?
2: Ja, die vind ik zo gaaf.
0: Oh, maar dat is geen bankzitters, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat andere nummer is misschien niet actueel genoeg. Dus wordt niet meer zo vaak gedraaid.
0: Oh ja, maar ik vind dat hartstikke leuk. Kaboutertjes is een hartstikke grappig liedje. Dat gaan we even opzetten voor je. Dan wens ik je een mooie dag vandaag op Schiphol.
2: Nou, super. Ik gun jullie nog een veel betere dag.
0: Dat is heel lief van je. Dankjewel, Desiree.
2: En groetjes.
0: Doei.
2: Doei.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bedankt, zeer vakkundig weer. We gaan eens even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Er zijn er maar 2 files die er echt uitspringen. Er zijn er wel een paar meer hoor, 120 kilometer namelijk totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Rotterpolderplein. Daar heb je 21 minuten extra. En een minuutje of 20 op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Elst en Bemmel. Door een ongeluk 1 rijstrook maar open.
0: Marcel de Vries.
4: Ja, met onze tieners tot 10 uur.

0: van.
1: Ja, Frans Duits.
2: Kom Simon, we gaan.
1: En de kilometervreters op deze, hoor eens even. Op een mooie maanochtend, de vogeltjes die fluiten. Ja, en dat is een mooie dag vandaag natuurlijk, want het is vandaag ook nog eens de dag van de trekvogel.
3: Ja, jouw dagje vandaag.
1: Nou ja, ik heb het altijd over de trekuil, maar schaart die zich onder de trekvogels, de trekuil?
3: Vogel, ja.
1: Het is een vogel.
3: Ja, het is een vogel, maar geen idee.
1: Ja, ik denk het wel, toch? Ik vind hij mag zich er vandaag onder scharen.
3: Hij
1: het is een beetje zijn dag.
3: Vandaag mag het, ja.
1: Vooruit. Kijk, zo blij mee, hoor je. De trekvogel. En dat is het begin van de ijsheiligen.
3: Ja.
1: Dat is dan een paar dagen, 11 tot en met 14 mei is dat. En volgens mij daarna moet het dan echt mooi weer gaan worden.
3: Ja, dat zeggen ze.
1: Dat zeggen ze dan vaak, toch?
3: Ja, periode van 5 dagen waarin de temperatuur 's nachts onder het vriespunt daalt.
1: De komende dagen?
3: Ja, de komende dagen.
1: Maar is dat ook echt zo?
3: Ja, dat zeggen ze.
1: Nou, oké, maar dat tussen zeggen en dat het gebeurt.
3: Maar dat staat hier bij de informatie die erbij staat.
1: Ik zit even te kijken wat het weer doet. Volgens mij niet, hoor. Dus 's nachts gewoon boven nul.
3: Ja, het gaat vooral maar regenen.
1: Ja, het wordt volgens mij een beetje een treurig weekje, zeg maar. Tussen de 10 en de 12 graden, wat ik hier zie bij mij. Het zal ergens anders in het land zal het rond de graden 15 zijn, denk ik.
3: Ja, maar goed, waar het precies vandaan komt, geen idee. Maar het is vandaag wel, of deze dagen wel, officieel de ijsheilige.
1: Ijsheilige.
3: Ja.
1: Nou, weten we dat ook weer. Akkoord. Deze maandagochtend met wat nieuws uit de kranten. Alkmaar test als eerste gemeente een klaphekje tegen fietsers op de stoep. Maar dat zorgt meteen voor kritiek. Het hek staat aan de Munnikenweg en moet vooral scholieren tegenhouden. In de praktijk blijkt het zwaar en klapt het hard terug, waardoor het gevaarlijk kan zijn voor voetgangers en ouders met kinderwagens. De gemeente die erkent dat het niet goed werkt en kijkt naar een andere oplossing. Klaphekjes.
3: Klaphekjes.
1: Ja, maar moet je dan niet voor iets anders gaan zorgen, dat een fietser wat minder snel doorheen kan, zeg maar?
3: Ja, of gewoon een mooi fietspad voor de fietsen, waardoor het niet meer zo verleidelijk wordt om over een stoep te gaan, denk ik.
1: Ja, dat is ook zo, ja. Olifantenpaadjes zijn ook altijd mooi, hè?
3: Ja.
1: Toevallig was ik op een racefietsje. Dat was niet dit weekend, hoor. Dat waaide me iets te hard. Ja, ik ben wel een mooie weerfietser. een paar dagen geleden toen was ik even door mijn oude stukje wat ik vroeger fietste als Marcelletje, zeg maar. Toen ik van mijn dorp naar het andere dorp moest voor de MAVO. Nou, hoe lang is dat wel niet geleden? Ik ben nu zo meteen 45. Was ik een jaar of 12, denk ik. En toen hadden we ook altijd zo'n olifantenpadje. Waar je met je fiets doorheen kroste.
3: Ja.
1: En ik fietste er lang. Ik denk, verduld, hij is er nog.
3: Nou, wat leuk.
1: Hoe is het mogelijk dat die dingen dan...
3: Nostalgisch.
1: Nou, maar ja, dat dan in de tussentijd, in al die jaren, heeft niemand er dus wat aan gedaan. Niet het padje, het olifantenpadje opgegeven, nee. Maar ook niet. De gemeente heeft de weg ook niet...
3: Nee, precies. Het is nog steeds een stoffig grindpadje.
1: Ja, je kan nog steeds... stukje afsnijden. Een Italiaanse vrouw die heeft 7 maanden na een operatie ontdekt dat er een schaar in haar buik zat. Jeetje. Het gaat om een instrument van 15 centimeter dat was achtergebleven na een ingreep in een privékliniek. De vrouw die kreeg klachten en kwam er via een scan achter. Ze moet opnieuw worden geopereerd en heeft aangifte gedaan. Holy crap, dat is toch niet normaal?
3: Zo. Ja, dat is echt gewoon echt heel slordig.
1: Maar dat je dan ook niet na de tijd dat er een controle is, zeg maar.
3: Nee.
1: We zijn hiermee begonnen, hiermee eindigen we. Zijn we nog wat kwijtgeraakt,
3: dames en heren?
1: We missen een schaar.
3: We missen een schaar.
1: We missen een schaar.
3: Waarschijnlijk hebben ze er eigenlijk helemaal caps lopen zoeken naar die schaar. Maar
1: of ze hebben gezegd, niks zeggen.
3: Waar is die schaar nou toch?
1: Ja.
3: Alle bakjes leeggehaald.
1: Ja, die schaar. Jeetje, dat zou je gebeuren. Erg. De NS die start een proef waarbij 1000 inwoners van Amersfoort met een laag inkomen vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Ze krijgen een speciale pas en de proef die loopt tot eind 2026. De NS die wil zo onderzoeken hoe vaak en waarvoor deze groep de trein gebruikt. Doel is om dit later mogelijk landelijk in te voeren. Oké, het is een laag inkomen. Dat is dus tot een bepaalde grens mag je dan een half jaar gratis met de trein. Maar dat is wel, dan wordt het wel interessant.
3: Ja, dan wordt het wel interessant. Maar dan moeten ze ook wel rijden.
1: Nee, dat zeker. Maar ja, ook voor een lager tarief zou het wel interessant zijn met de treinreizen. Maar het is gewoon knettertje duur.
3: Maar dan moet je ook wel de faciliteit hebben om met de trein kunnen te reizen.
1: Dat is waar.
3: Bij jou wordt het moeilijker.
1: Bij mij wordt het heel moeilijk, sowieso. Ja, de Dokkerman lokaaltje is hier al, al jaren niet meer actief. We hadden vroeger een treintje, dat heette zo, Dokkerman lokaaltje. Ja, is niet meer. Even kijken, vandaag een frissere dag dan de dagen hiervoor. Het wordt een dag met buien, tussendoor zon 10 tot 13 graden. Maar door de wind voelt het een stukje kouder aan. Zometeen gaan we battelen, dames en heren. Justin de Wild is onderweg met Cheerio. Eerst Guus Meeuwis en Ik Wil Je. Ga je naar

0: Maandag, dus we moeten even opstarten. Heb jij al een liedje voor de battle? Of,
1: Ik ben nog even in conclave met mezelf.
0: In conclave ben je ook. Ik moet ook nog even in conclave. Dus een minuutje of zes, dan hopen we wel wat te hebben. Dan komen we ermee op de proppen, zullen we maar zeggen.

0: Valencia Rio.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
2: Ben je er klaar voor, Tinia?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Onze tieners tussengas. Die heeft er zin in vandaag. Want wat heb jij, Tinia?
3: Ja, ik ga vandaag, misschien wel een beetje voorspellend, maar ik ga vandaag even voor een dikke hit van Henk Wijngaard. En dat is natuurlijk door dit weekend natuurlijk, omdat het een jubileum had. Jarig was, met Treintje was hij volgens mij ook zoveel jaar getrouwd.
2: Ja, klopt.
3: Allemaal dingen, reden genoeg om vandaag een plaatje van Henk Wijngaard in de battle te doen. En ik doe vandaag, ik moet nog wel jaren mee.
2: Nou ja, de man is 80. Laten we hopen dat hij nog 20 erbij krijgt.
3: Zo, niet?
2: Ja.
3: Inderdaad.
2: Ik moet nog wat jaren mee.
4: Tot aan mijn AOW.
2: Nou, dat heeft hij al gehaald.
4: Oh nee.
2: De AOW, dat heeft Henk al ruimschoots heeft hij dat binnen. En still going strong. Dan hebben we daar tegenover Henk Wijngaard nog een liedje vanuit het kamp Team Marcel. En dat is geworden een liedje van Nico Haak.

pianissi. Marcel in de Morgen. The Battle. Ja, en dan nu is het aan jou aan de andere kant van de radio. Waar heb jij zin in? Daar gaat het om. Wij kunnen wel wat voorschotelen, maar jij bepaalt uiteindelijk. De luisteraar heeft altijd gelijk. Dus stem maar in de NPO Luisterapp. Is gratis. Dus doe je best. NPO Luister, zo je het hebt. Druk even in het kanaal van Sterren op bericht en het wijst zich vanzelf.

0: René Karst en super gave tijd op Sterren NL Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Vanuit deels het Hoge Noorden, hier in Dokkum en vanuit Hilversum, daar zit onze Tienes.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben een klein battletje opgezet met twee liedjes. Voor Team Tinia is dat, Tienes.
1: Ja, ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard.
0: Ja. Oh nee, zegt Henk. Ja, maar het is hem wel.
1: Oh ja.
0: Ja, oh ja. En daartegenover hebben we Nico Haak vanuit

0: Wij gaan ook verder, maar voordat ik verder ga, zeg ik nog even dat je kan stemmen in de NPO Luister-app. Wel even naar Ster.nl gaan, bovenin kan het. En dan druk je op bericht, wijst het zich vanzelf. Vandaag is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen, met slechts 10 tot 13 graden. En door een stevige noordwestenwind voelt het bovendien nog wat kouder aan ook. Tijdens de vroege ochtend blijft het droog. Maar later trekken er vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. Vanavond neemt een aantal buien verder toe. En op de Wadden zijn dan zware windstoten van 80 km per uur mogelijk. Morgen dan overheerst de bewolking. En vooral in de middag dan valt er weer opnieuw regen. Dan wordt het 12 tot 14 graden. Blijft dat dan zo? Ja, vooralsnog wel. Tot en met vrijdag. En dan vanaf zaterdag wordt het allemaal wat beter. Ja, ik kan er anders ook niks van maken, jongen. Ik zou het wel willen, maar... I'm just a messenger. We gaan naar het nieuws. Over messengers gesproken.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz.
0: Hormuz, ja. Is die open, is die dicht? Dat is altijd de vraag natuurlijk. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Inmiddels staat er een schamele 200 kilometer, dat is wel behoorlijk. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Hindham en Waardenburg. Kwartiertje extra rijden. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp heb je 16 minuten extra rijden. En de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assen-Delft en Zaanstad-Zuid. Een kwartiertje. De A15 Gorkum naar Nijmegen tussen Ressen en Bemmel. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 1 rijstrook is maar open.
3: NPO Sterren NL.
0: Ja, met Donnie en Senna. En waar blijf je nou?

0: Wij spelen vanochtend namelijk ook een battle.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: De battle. En de battle die gaat vandaag tussen Henk Wijngaard. Moet nog wat jaren mee. Tot en met AOW. En dan tegenover Nico Haak en Honky Tonky Pianissi. Laat het maar weten in een appie. Wordt dat voor jou Henk Wijngaard of wordt het Nico Haak? Mag je laten weten. Het is 7:50 inmiddels op deze maandagochtend. Wat is... Ik doe even een vraag stellen aan jou, Tinia.
2: Ja.
0: Wat is het gekste wat jij ooit eens hebt aangekocht? Het gekste, maar... het gekste. Dat je denkt van, nou, dit was weer een impulsieve aankoop. Wat ik hier nou mee moet...
2: Ja, dat heb ik denk ik wel wekelijks. Maar dat is vooral
0: wekelijks
2: mijn kleding. Nee.
0: Zo, de knetters.
2: Jeetje.
0: Ja, ik kom er zo even mee. Ik val even rauw op je dak. Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat luisteraars het ook wel hebben. Een impulsieve aankoop. Dat je denkt na de tijd, ja, ik heb het nu wel, maar... Ja. Je zit te denken, je zit te broeden, ik hoor
2: Ik zit te broeden, ja, ik heb geen idee, joh.
0: Je hebt geen idee, maar je zegt
2: even niks
0: wekelijks.
2: In me op.
0: Je zegt wekelijks.
2: Ja, maar dat is kleren. Ja, ik heb altijd dat ik zoiets van... Ik heb zelfs soms wel jurkjes of rokjes in mijn kast hangen... waar het noodkaartje van aan hangt al een jaar lang.
0: Nee,
2: ja.
0: Dat meen je niet.
2: Daar heb ik heel erg last van.
0: Je hebt gewoon nog jurkjes met kaartjes aan hangen, van de prijskaartjes nog. Die hebben nog nooit aangehad.
2: Ja. Ja, zo ben ik echt. Dus ja, dat zijn een beetje mijn impulsieve aankopen. Dat ik soms gewoon, ja, ik koop echt veel te veel kleren voor mezelf.
0: Jeetje. Maar je bent nu wel in het verkopen moe, toch?
2: Ja, ik ben echt in de... Ik heb alles op Vinted geknald.
0: Ja.
2: En ik heb echt al heel veel geld verdiend, joh. Niet normaal. Wat een top-app is dat.
0: Wat een wilde. Dus nu krijg je weer andere impulsieve aankopen.
2: Ja, het is wel zo dat ik nu wel... Omdat ik iedere keer weer geld krijg van Vinted als ik weer iets verkocht heb. En denk ik, oh god, dan kan ik weer iets nieuws verkopen.
0: Ja, dus het is een cirkel waar je zit in een visueuze cirkel.
2: Ik zit in een visueuze cirkel, ja.
0: Visueuze cirkel. Nee, ik kom hierop. Ik heb namelijk gisteren... heb ik bij een bepaalde supermarkt die ook naast gewoon food... ook non-food artikelen verkopen. En die hebben dan van die schappen midden in de winkel. En dan loop je dan toch maar even wel langs. Ik zie iedereen er altijd langs scharrelen.
2: Ja, dat is wel lekker, die schappen, hè?
0: Het zijn vaak koopjes. En dat
2: ja,
0: ik top. Kan dat, weet je wel. Waar maken ze het van? Goed, wil je ook allemaal niet weten. Maar ik heb gisteren iets aangekocht. Ik heb het ook al even gebruikt. En die draait je nooit. En je gaat ook keihard lachen, denk ik.
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Ik heb een pedicure/manicure set gekocht.
2: Oh, zo'n automaat. Oh,
0: zo'n elektrisch
2: apparaatje, ja.
0: Een super ding is het. Wat een super machine.
2: Voor je neusharen? Of,
0: nee, dat is een neustrimmer is dit. Dit is een pedicure, manicure. Is voor je nagels.
2: Dat grapje.
0: Voor je nagels en voor je...
2: Nee, ik dacht eigenlijk zo'n volledige set eigenlijk. Waar we allemaal van die verschillende opzetstukjes van.
0: Heb ik bij.
2: Oh, ja. Maar dit is dan echt alleen voor je nagels en voor je tenen?
0: Een hele schuurset zit erbij.
2: Voor de eelt. Oh.
0: En, nou ja, eelt en nagels. Je kan alles mooie. Je nagelriempjes. Ja, zeker. Ik ga ze niet in de lak zetten. Dat gaat me één stap te ver. Maar ik heb deze set aangekocht. Ik stond erbij, weet je wel. Ik denk,
2: nou, top.
0: Voor dit geld de vries kun je het niet laten liggen. Maar nu heb ik het waarschijnlijk nu één keer gebruikt. En dan gaat het de kast in. Dan
2: ga je het nooit meer gebruiken.
0: Het is natuurlijk,
2: ik zie jou nooit met slippertjes lopen, maar het is natuurlijk voor de komende maanden is natuurlijk wel ideaal natuurlijk dat je even het mooie,
0: nou, maar
2: even mooi maakt weer de voetjes.
0: Ik vind op slippertjes naar de zaak toe komen, vind ik ook nat dan.
2: Nou, hoezo?
0: Nee, op kantoor met slippertjes vind ik niet kunnen.
2: Nou, vooral mannen, ja, inderdaad, is dat misschien anders. Nee, maar ik heb allemaal leuke sandaaltjes, hoor.
0: Ja, oké, voor vrouwen misschien iets anders. Maar om mannen op slippers te zien komen op het werk, nee.
2: Nee, dat snap ik wel, ja.
0: Nee, zou ik heel gek vinden. Ik zit nu ook aan bepaalde collega's te denken. Als ik die ineens op slippers zou zien, zou heel gek zijn. Nee, doe maar niet. Nee.
2: Ja, maar ik mag wel een slippertje aan, toch?
0: Jawel, ja, vrouwen vind ik wat anders.
2: Ik heb hele leuke slippertjes.
0: Ja, je hebt leuke slippertjes, hoor ik.
2: Ja,
0: nou,
2: en sandaaltjes.
0: Ik laat me verrassen.
2: Maar ik dacht wel, want als ik dat draag, zorg ik altijd wel dat ik net je teennagels heb gelakt.
0: Ja, zeker.
2: Vind ik niet mooi.
0: Als je mijn pedicure setje eens een keer moet lenen, dan...
2: ja, ik wil hem wel een keer lenen.
0: Ja, dat is een handige set heb ik nu.
2: Waar gaat het ook maar over?
0: Helemaal een mannetje ben ik nu. Ja, hoor. Wat een aankoop.

En tegelijkertijd is dit ook een onmeunig dikke piratenplaat. Die ga ik eens even opzetten, want vanochtend vroeg hoorde ik iemand praten over de Willio's. Was het niet onze Paul van Binsbergen die het zei? Doe maar iets van de Willio's. Nou, die hebben hele leuke liedjes gemaakt. En ik ga er eentje doen. Zoals je hoort, een meisje zoals jij.

Als de kont hangen hoor, deze fondsvering. Leuke liedjes. En een hit heeft hij met Avond voor in de boeken. SterNL Ochtendshow, dit is Marcel in de Morgen. Wij spelen de battle met deze twee liedjes. Henk W, Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaartjes mee. Oh nee, tegenover. Alsmaar verder, Nico Haak. En Honky Tonky Pianissie. Het is aan jou. Welke gaat winnen? Stemmen doe je nu nog 5 minuten in de NPO Luister-app.

0: Schitterend plaatje. Mensen, wat is dit mooi. Schitterend, jongens.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben

0: Bram Bommers en de ideale schoonzoon.
1: Ja.
0: Parkeer eventjes de battle, Tinus. En zoals je hoort, eventjes de vrachtwagen achteruit zetten. Is Tinus er wel of niet?
2: Ja, ik ben er.
0: Oh, je bent er. Nee, omdat het akelig stil bleef uit Hilversum. Ik denk,
2: ik was even wachten tot jij klaar was met parkeren van je
0: ja,
2: auto.
0: Ja, ik zet hem even achteruit, want het is de hoogste tijd om hem even goed te zetten. De motoren even goed te starten, want jij hebt er wel ruimschoots gewonnen vandaag, hè?
2: Ja, dit is niet met hak over de sloot een keertje. Nee, dat is ook wel een keertje weer fijn.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Ik zal hem even een jengeltje geven, want wat gaan we draaien, Tinus?
2: Ja, ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard.
0: Ja. Gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan kijken wij nog even naar het verkeer voor dit moment. 370 kilometer, meeste files staan op de wegen in Noord-Brabant, wordt gemeld door de ANWB. A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam heb je 35 minuten extra rijden. De A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Elst en Bemmel. 5 minuten door een ongeluk, er is maar 1 rijstrook open. En de A50 2 maal van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum 17 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht, komt door een ongeluk. En de A50 Os richting Eindhoven tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer. Daar heb je 11 kilometer, 41 minuten. Bergingswerkzaamheden daar. De linker rijstrook is gesloten.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, goedemorgen. Halverwege de ochtendshow van deze maandag. De 11e van mei. Iets ander weer. Het is een beetje frisser geworden. Maar goed, de muziek is er niet minder om. Zometeen Marco Schuitmaker naar Kido van de Graaf. De nummer.

0: Goedemorgen, 9 over 8. Ja, de 11e van mei alweer, tieners. Schiet lekker op.
1: Het schiet lekker op.
0: Ja, dat is ik ben helemaal blij, want het is deze week een heugelijke week. Het is namelijk de week dat mijn auto weggaat.
1: Ja, je moet afscheid nemen van jou.
0: Ben blij om, hoor.
1: Ja, dat snap ik wel. Nee. Hij is ook wel een beetje uitgereden. Nou,
0: is het nog niet helemaal klaar. Maar het is mooi voor iemand die nog wat eerste meters moet maken.
1: Ja, dat wel.
0: Een jong iemand die gewoon een paar centjes over heeft en die een leuk autootje wil hebben. Maar ja, die heeft wel veel op de teller. Ja, dat heeft hij wel. Het is voor de rest een prima auto. Maar ja, ik rijd zo belachelijk veel kilometers natuurlijk. Het is ook krankzinnig om iedere dag van Dokkum naar Hilversum, nou ja, bijna iedere dag te rijden. Dus ja, ik krijg een zaterdag komt de nieuwe. Ja, of
1: ik ben
0: een andere,
1: echt heel benieuwd hoe je het gaat vinden. Maar je gaat natuurlijk hybride rijden. Dus
0: ja,
1: je gaat
0: hybride.
1: Een beetje half elektrisch rijden.
0: Ja, ik heb nu de laadpas.
1: Je hebt de laadpas al binnen. Ja. Kijk aan. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vind het toch wel grappig dat je me eerst een beetje uitlachte dat ik elektrisch ging rijden. Je gaat het nu zelf ook een beetje doen.
0: Deels doe
1: ja,
0: ik.
1: Ja, deels.
0: Ja, ik ga voor een deel elektrisch. Dus dat wordt volgens mij maar 50 kilometer of zo, hoor.
1: Oké.
0: Ja. Tank is het, maar laden is het natuurlijk.
1: Het zijn toch wel even weer 50 kilometer die je elektrisch kan rijden. Ja, dat gaat toch wel iets lichter maken in de portemonnee, denk ik.
0: Ergens wel, maar ik kan niet thuis laden. Ik heb thuis een oprit, hè?
1: Oh ja.
0: Nee, wordt hem niet. Dus ik moet hem echt hier in de stad ergens en op de zaak. Maar dat hebben we wel, dus dat komt goed.
1: Dan kun je daar lekker in die app gaan kijken waar je het goedkoopst kan laden. Dat is altijd leuk om dat uit te vinden.
0: Oh ja, is dat een hele sport?
1: Een beetje een sport van te maken, ja.
0: Ik heb geen idee. Wat moet ik allemaal leren als nieuwe elektrische rijder? Wat zijn de do's en don'ts?
1: Nou, vooral niet harder rijden dan 100 als je elektrisch rijdt. Want dan is de batterij zo leeg.
0: Dan slurpt die zo leeg, ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als een telefoon en dan vol op het licht, zeg maar, vol aanzetten.
1: Ja.
0: Tenminste, de beeldschermhelderheid.
1: Kun je het zien. Dus vooral lekker zuinig rijden. Ook niet te hard de hele tijd op de rem trappen. En dan weer vol gas. Gewoon heel rustig rijden.
0: Solide.
1: Ja. En inderdaad gewoon kijken in de laad-app welke plekken het goedkoopst kan laden. En dat verschilt ook per dag, verschilt ook per tijdstip. Dat is wel leuk om daar een sport van te maken.
0: Per dag en per tijdstip?
1: Ja, zeker. Soms tussen zoveel uren is bijvoorbeeld een beetje, ja...
0: Hoe weet je dat dan? En waar staat dat allemaal in de app?
1: Ja, dat staat er allemaal in. Wat nog meer, joh. Ja,
0: leg eens uit. Ja. Zijn er nog luisteraars die tips hebben voor deze nieuwe elektrische rijder?
1: Ja, en je moet vooral een beetje gaan voorborduren als je gaat rijden. Van nou, hoeveel kan ik elektrisch? Hoeveel zou ik dat elektrisch kunnen doen? Hoe kom je dan uit? Waar kan ik dan weer laden?
0: Wiskunde wordt dit ook nog...
1: Je moet wel een beetje nadenken. Maar jij hebt natuurlijk niet volledig elektrisch natuurlijk. Maar ja, met hybride kun je natuurlijk ook wel...
0: Ja. Nou, we gaan het meemaken. Dames en heren, mocht u tips hebben... Stuur zin. Een Duitser die gaat viral omdat hij verbaasd is over de goedkope boodschappen in Nederland.
2: Hè? Ik geloof dat niet. Die hebben nog meer. Een apfelmoes voor nur 39 cent.
0: In een supermarkt in Winterswijk rekent hij nog geen 28 euro af voor een volle kar. Zijn video's die worden miljoenen keren bekeken en zorgen voor veel reacties. Opvallend, want juist veel Nederlanders die gaan normaal naar Duitsland voor goedkopere boodschappen. Maar hoe kan dat dan? Maar het is toch bij ons ook rete duur?
1: Ja, dit was bij een soort echt goedkope prijsverlaging.
0: Een prijsstundertje.
1: Ja, alleen wat deze man wel deed, dat viel me wel weer op, want ik heb de video even gekeken. Hij is vooral echt potten aan het inslaan.
0: Ah.
1: Dus potten met etjes en worteltjes erin. Appelmoes inderdaad. Dus dan kun je inderdaad een kar vol voor 27 euro mee naar huis meenemen. Maar dan heb je natuurlijk allemaal potten eten natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik geloof dat niet, die hebben nog meer. Een apfelmoes voor nur 39 cent.
0: 39 cent. De meeste Nederlanders die laten hun vakantie niet tegenhouden door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit onderzoek van de ANVR. Wel kiezen minder mensen voor een strandvakantie en blijven er meer dicht bij huis. Bijna een derde gaat zelfs in Nederland op vakantie. Nou, jij laat je sowieso niet van het pad af. Je gaat gewoon naar Italië.
1: Ik ga zeker weer heerlijk naar Italië. Lekker naar het Gardameer.
0: Ja, lekker dan. Ik heb nog geen vakantie gepland, dus ik kom er nog op terug. En vandaag is een belangrijke dag voor Oranje, want bondscoach Ronald Koeman die levert zijn voorlopige WK-lijst in. Op die lijst staan zo'n 35 tot 55 spelers. En alleen zij maken nog kans op het WK. Sta je dus niet op die lijst, dan ben je dus definitief afgevallen. De definitieve selectie die volgt overigens later deze maand.
3: Marcel in de morgen.
0: Vandaag wordt het wat frisser. Er zijn buien met tussendoor wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden en door de wind voelt het wat kouder aan. En dat is de dag van vandaag, deze maandag.

0: sterren in de ochtendshow. 8:50. Tijd om even wat prijzen weg te geven. Dat doen we natuurlijk met een spelletje.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
2: We draaien het paletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Oh, dit is 06 roulette.
1: Dat zal.
3: 06 roulette. Ja.
0: Spelletje, Tinus.
4: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ja, even wachten, want met een rouletje die begeeft het. Ja, hij doet het weer.
0: Midden in de uitzending, we even wachten.
4: Ja.
0: Ja, is het gelukt?
4: Ja, het wieltje zat even los.
0: Doe maar even testdraaien.
4: Hij begint een beetje, ik ga even een testdraaierondje doen, hoor. Even kijken. Ja, hij doet het.
0: Oh.
4: Zo, ik zal even de microfoon opzetten.
0: Zijn we toe aan een nieuw spel, misschien?
4: Ja, nee, ja, was, ik weet niet wat hij denkt. Iemand heeft hem laten vallen, denk ik.
0: Kan wel, we kunnen ook wel eens even een nieuw spel...
4: ja, moeten we misschien maar eens even een keer overdenken. Maar goed, hij doet het nu in ieder geval.
0: Oké, dan gaat het als volgt in zijn werk, dames en heren. Tinia die gooit even een balletje in het roulettewiel. Als het balletje is gevallen, dan hebben we een cijfer of een getal. En dat moet je dan in je 06-nummer hebben. Dat is eigenlijk alles. 06 roulette.
4: Nou, komt-ie.
0: Ja. Zo.
4: Wauw. Nou, hij doet het toch goed.
0: Nou, dat zou ik ze niet zeggen, ja.
4: Hé, hey, de jackpot van vandaag is gevallen op één cijfer. En dat is cijfer 7.
0: 7?
4: Ja.
3: 06 roulette.
0: Lucky 7 is het.
4: Lucky
0: 7. Laat het weten. Heb je een 7 in je nummer? Ik zou gelijk mee kunnen doen, maar ik mag niet meedoen, hè?
4: Nee.
0: Ik heb een 0647. Daar begint mijn nummer mee. Heb je een 7, net als mij, dan mag je appen. Jij wel, ik niet. Je appt dan even het woord jackpot. Of vandaag het geheime codewoord, dat is Lucky. Vanwege de Lucky 7. Hoe vind je die?
4: Ja, leuk.

0: Ik zou niks anders doen dan wat ik heb gedaan.
1: Gordon en Replay.
0: Je weet dat ik alles voor je doe.
1: En deze week is Jong en Dom van Dino Martin.

0: Tom op Sterren NL. Goedemorgen, het is 8:58. Zometeen krijg je Jan de Weerman het weerbericht voor vandaag. Voor de komende 24 uur. Nieuws en verkeersinformatie zit er ook aan te komen. En mocht je een 7 in je nummer hebben, een 7, dan app je Tinia even het woord jackpot. Of het geheime woord, of het codewoord. Wat extra is vandaag, Tinia, en dat is...
1: Lucky.
0: Lucky, omdat het een lucky 7 is natuurlijk. Nou, laat maar weten. Misschien ben je nog een beetje zoekende vanochtend.
2: Ik zoek motivatie.
0: Snappen we wel.
2: Ik zoek
0: maandagochtend natuurlijk.
2: Ik zoek
0: motivatie zoeken. Komt goed allemaal.
2: Motivatie.

0: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend valt in het zuiden eerst een wat lichte regen. Verder zijn er perioden met zon. De wind is matig, later in de noorden toch wordt die vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. En er kunnen wel een zware windstoten in zitten in het noorden van het land tot 80 km per uur.
1: Zo.
0: Temperatuur 14 tot 16 graden. En hier onze spreuk,
1: ja.
0: Als de bij naar huis toe vliegt,
1: ja,
0: zit er zeker regen in de lucht.
1: Oké. Jan, dankjewel voor deze wijsheid. We gaan naar het nieuws van 8:30.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59.
1: Hey, dankjewel.
4: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
1: Eens even kijken, 272 kilometer is de totale lengte. Dit zijn de bijzonderheden. De A20 Gouda, Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 29 minuten door een ongeluk. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 13 minuten. En een minuutje of 22 op de A50 Os-Eindhoven tussen Eerde en Eckersweijer. Komt door een ongeluk. Het goede nieuws, de weg is daar weer vrij.
5: 06 Roulette.
1: Wij spelen de 06 Roulette. Tinia, wat moet je in je nummer hebben?
6: Ja, een 7 ergens in je 06. En als je dat hebt, dan heb je jackpot in de NPO Luister app. Oftewel Lucky Jackpot of Lucky.
1: Een Lucky Jackpot kan het zijn.
6: Lucky 7 heb je dan.
1: Lucky 7, dus 2 woorden mag je sturen.
6: Ja.
1: Je hoeft er maar eentje te doen hoor. Jackpot of het woordje Lucky. Of je doet Lucky Jackpot, dat is nog mooi.
6: Ja.
1: Doe je best.
7: NPO Sterren in L.

0: Maar goed, dat wil ik niet zeggen. Ik heb voor de rest niet zo gek veel gedaan. Behalve, ik heb mijn platencollectie.
1: Ja.
0: Die ben ik momenteel, ik ben een beetje aangestoken, denk ik, door jouw vriend ook. Door dat in te voeren in een online systeem.
1: Oh, die app, ja.
0: Dus mensen kennen dit misschien wel. Als je in het vinyl zit, dat is heel mooi. Je kan op Discogs kun je kijken. Dat is gewoon een internationale website. Daar kun je op inloggen. Het hoeft niet eens met een inloggen. Maar je kan gewoon je plaatjes kun je daar invoeren. De code, er staan altijd codes op die liedjes. Of op die singeltjes. Of LP's. En dan kun je kijken, nou, wat is het waard ook vooral. Nou, ik ben nu mijn hele collectie ben ik aan het invoeren. En dan kom je gewoon leuke dingen tegen. Maar het is ook verrassend dat je denkt van, oh, dit kan nog wel eens wat waard zijn. Euroknaller, helemaal niks. En dan een ander liedje denk je, ach, nou, frek, dit levert nog een tientje op. Heel grappig om dat te zien. Dus dat heb ik gisteren een paar uurtjes aan besteed. En toen kwam ik dit liedje tegen. En dacht ik, ach, wat leuk, die ga ik weer eens even draaien. En Warempel, op de maandag, daar is hij.

0: heeft er een hitje hoor. Pascal Rediger en de Badkamerkraan. Sterren NL ochtendshow met...
1: Dit is 06 Roulette.
0: De 06 Roulette.
1: 06 Roulette.
0: Tijd voor de finale van het spel. En de vraag is, wie hebben we aan de lijn, Tinus?
2: Wij hebben aan de lijn Jolf uit Amsterdam. En Jolf is tegelzetter.
0: Hey Jolf, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia.
0: Ik hoor wel, de tegels worden nog niet geplakt, Jolf.
3: Nee, ik ben nog steeds onderweg. Dat klopt, inderdaad. Dat gaat helemaal goed.
0: Dat gaat helemaal goed zelfs. Ik zou zeggen, waar gaat het mis? Want het is 8 voor 9, Jolf.
3: Nee, het gaat goed. Je moet mensen aan het werk zetten en dan kom ik iets later. En dan kan ik gelijk beginnen.
0: Oh. Is het je eigen bedrijf? Of,
3: Ja, nou, ik ben ZZP'er inderdaad.
0: Oh, ZZP'er. Oké. Hey.
2: Even parkeren. Oh,
0: wat was dit?
3: Af en toe moet je het greppeltje mee pakken.
0: Maar je hebt mensen aan het werk dus?
3: Ja, klopt. Okay. Ja, het is gewoon de inhuur natuurlijk. Hè. Ik heb geen personeel of iets. Dus
0: nee. Okay. Maar die zet je dan in en dan zeg je van, nou, dit moet er gebeuren. Succes ermee en tot later.
3: Ja, precies. Ja, zet maar koffie en dan met de koffie ben ik het.
0: Ja, nou, dat doe je goed. Dat is zo meteen, wanneer wordt er geschaft?
3: Meestal 9 uur, 9:30.
0: Ja, even een bakkie en een eerste bammetje.
3: Ja, bammetje erbij en dan...
0: En dan gaan
3: we weer volgens.
0: Ja, wat moet er gebeuren vandaag? Jij bent tegelzetter, maar dat is vrij uitgebreid, hè?
3: Klopt. Nee, we zijn nu op een groot project in Waverveen bezig. Ja. De bovenverdieping is helemaal betegeld en alles. En nu zijn we beneden bezig. Ook elk plekje in het huis moet een tegel.
0: Elk plekje moet een tegel, echt waar?
3: Ja, klopt. Wanden, vloeren, dus we zijn al even bezig.
0: Lekker veel werk. Is er een bepaalde trend momenteel in de tegels?
3: Ja, kijk, de klus nu is dan 80-80. Dat is wel op zich redelijk standaard voor een vloer.
0: Ja.
3: Maar de meeste trends die zijn nu toch al 1,20 of de hele slab.
0: Oh, dat mag, dat zijn grote, hele grote jongens zijn het.
2: Ja, dat wilde ik net zeggen, want ik zie dat op TikTok nu ook voorbij komen bij mensen die dan hun huis gaan opnieuw inrichten of zo verbouwen. En dan zie je dat mensen tegenwoordig steeds meer grotere tegels zetten. Dat een beetje hip is.
3: Klopt, mensen die willen eigenlijk geen voegen meer tegenwoordig.
2: Ja.
3: Dus dan worden de tegels steeds groter.
0: Ja, maar ik heb wel gehoord van mensen die in de tegelarij zitten, dat is wel het moeilijkste, hè, toch, om grote tegels te leggen. Want die moeten echt goed waterpas liggen natuurlijk. Want kleine tegels, dan merk je het minder.
3: Klopt. Kleine tegeltjes kan je gewoon met de vloer meegaan, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja.
3: En grote tegels, zowel op de wand als de vloer, je hebt meestal maar één kans. Hoe groter de tegel is, ben je een hele meter bij.
0: Ja, precies. Ja. Nou, leuk. Dat is een mooi, echte ambacht. Ik vind het vakwerk, Jolf. Dus lekker doorgaan. Succes zometeen op de klus en een smakelijk bakje alvast. We gaan even je nummer tegen het licht houden. Doet Tinus een 7, Tinus?
2: Ja, die heeft hij.
0: Ah, Jolf, dan gaan we jou even blij maken.
3: Ja, mooi.
0: Jij krijgt de prijzen van vandaag. Ik wens je een mooie dag. Nogmaals een smakelijke schaft zometeen. En wie weet tot de volgende ronde.
3: Ja, van hetzelfde. En werk ze nog eventjes.
0: Dankjewel.
3: Oké.
0: Dag Jolf, hoi.
3: Doei.

0: Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
4: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
3: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
3: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
6: Nou, krijgen we dat weer, die buien. Ik was net een beetje gewend aan het lekkere weer allemaal. Helaas, pindakaas. Het blijft Nederland natuurlijk. Dan de verkeersinformatie van de ANWB over Nederland gesproken. De meest dagelijkse files die staan er weer. De A2 Eindhoven-Belgische grens voor Maastricht-Zuid 23 minuten. Ongeluk op de A20 Gouda, Hoek van Holland, tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Delfshaven. Heb je een half uur extra door dat ongeluk, 2 rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. De A73 Nijmegen naar Maasbracht tussen Grubbevorst en Maasbree, 11 minuten door een ongeluk. En de A79 Heerlen-Maastricht tussen het mooie Valkenburg en Boende. Daar heb je 8 minuutjes door A2 staat er, door A2. Akkoord.
2: Marcel de Vries.
6: Door de drukte op de A2 waarschijnlijk. 9:03, goedemorgen. Laatste uurtje ochtendshow met straks de historische feiten. En aansluitend hebben wij straks ook nog de oude platenkoffer. Eerst nieuwe muziek van Gerard Joling.
7: De nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek.

0: ook weer onder het kopje leuk om weer eens te horen. Marianne Weber, de Italiano. En daarvoor Gerard Joling.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Presenteert met trots historische feiten.
0: Dan zijn ze weer, de hysterische feiten, Tinia.
2: Ja, ik zit er klaar voor.
0: 11 mei. Even een stukje geschiedenisles wat hier komt. Want in 1867, op deze datum, wordt na een 4 dagen durend congres van Londen bevestigd dat Luxemburg onafhankelijk verder gaat. Oké, het was niet onafhankelijk, Luxemburg. Was dat dan eerst onder dan, Luxemburg?
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, dat weet ik dus ook niet. Dan zou ik even de geschiedenisboeken er nog bij openen. Dat doen we een andere keer. Ja. In 1997 wint de schaakcomputer Deep Blue van schaakgrootmeester Garry Kasparov. Garry Kasparov. Destijds geldt dit als bewijs dat de computer de mens inhaalt. Later wordt nog wel eens gezegd dat Kasparov gewoon erg slecht schaakte voor zijn doen. En daarom verloor. Ja, dat zeggen ze allemaal. Hij was niet bij goede doen. Hij dacht, dat was natuurlijk wel anders om tegen een computer ineens te schaken. Was uit zijn veld geslagen. En in 2024, dat is iets dichter bij huis, 2 jaartjes geleden, was het land in rep en roer. En dat had alles te maken met het Songfestival. Want na veel geruchten over een akkefietje met Joost Klein en een cameravrouw kwam de dag van de finale dit nieuws naar buiten.
3: De EBU heeft bevestigd dat Joost Klein is gedisqualificeerd. Ze zeggen, we hebben een zero tolerance beleid. En het zou niet passend zijn als Joost Klein mee zou doen.
0: Nee, Joost mocht niet meer optreden in de finale. De grote vraag is natuurlijk altijd die dan blijft. Ja, hoe zou het zijn gelopen als hij wel had meegedaan?
2: Ja.
0: Wat denk je?
2: Ja, ik denk wel dat hij wel een grote kans had gemaakt om te winnen.
0: Ja, ik denk het ook namelijk.
2: Ja.
0: Was of 1 of 2 geworden. Ja. Uiteindelijk is hij niet vervolgd, hè, want er was geen bewijs. Was er. Tenminste, dat was... Tenminste was het niet genoeg bewijs om hem strafrechtelijk te bestraffen. En dus dat is allemaal met een sisser afgelopen. Maar ja, goed, met een sisser, kun je ook niet echt noemen. Want
2: we doen nu ook niet mee dit jaar.
0: Dat heeft daar niet mee te maken, maar...
2: Nee.
0: We doen dit jaar niet mee.
2: Nee.
0: Dus deze week is het Songfestival.
2: Morgen volgens mij toch?
0: Morgen is de halve finale. Ik krijg eigenlijk niks. Ik zag gisteren wel, ik was eventjes aan het zappen en toen kwam ik langs Boulevard en toen zag ik Aaron Baden weer praten over het Songfestival. En dacht ik, ja, Sepp was het Sepp. Niet om Aaron Baden, maar ik dacht zelf, ik heb er helemaal niks mee dit jaar. En nu was er weer gedoe, want dan was Israël die had opgeroepen om te gaan stemmen. En dat mag niet. En die hadden dan gezegd van, ja, je kan vaker dan 1 keer stemmen. En dat mag niet. Dus dat is ook weer... Wees dan ook daarin correct.
2: Ja.
0: Disqualificeren. Klaar. Okay, mag niet.
2: Ja.
0: Maar ook dat is weer met de sisser... Maar is weer een hoop gedoe is.
2: En nu inderdaad, wat een gedoe allemaal.
0: Ja, maar dat was nu ook weer... Want dat las ik nu weer vanochtend. Vanochtend was er weer een land... Er was iemand te sexy gekleed.
2: Oh, dat mag ook niet.
0: Mag ook niet. Wat een gedoe allemaal, hè?
2: Nou, ben blij dat we dit jaar als Nederland niet meedoen dan.
0: Exact.
4: Hij is een zendpiraat, Marcel in de morgen.
0: Gewoon beter af en toe een piratenplaatje opzetten, is veel beter.
4: Je luistert nu naar sterren en...
0: Zoals wij dan gewoon zeggen, nuchter en wel poppenkast.

0: André Hazes, later komt de spijt. En zo is het ook. Zometeen hebben we nog de oude platenkoffer, de drie oude liedjes. Ik heb vandaag een triple O, heb ik, Tinia. Triple O heb ik.
1: Oh ja, stil, ik zie het. Ja, ik moest even denken. Ja, ik zie het.
0: Alle titels beginnen met een O.
1: Ja.
0: Nou, zometeen daar meer over. En ik zat te denken, misschien moeten we nog even wat draaien uit onze Spotify-lijstje. Want we hebben een Mars in de Morgen afspeellijst, hebben we, op Spotify. En moet er ook nog weer eens wat aan toegevoegd worden, of niet? Is er nog een liedje waarvan we denken van, hé, die missen we nog in het lijstje?
1: Nou, ik weet niet of je Cheerio er al in hebt gezet.
0: Ja, Cheerio staat er volgens mij
1: in. Oh, die staat al in. Ja. En Moet dat nou ook al zeker, of niet?
0: Nee, Moet dat nou zet er niet in.
1: Nou, dan moet die er, die vind ik nog wel dat die erbij in kan.
0: Oké, dan ga ik die nog even toevoegen. Want ik dacht, misschien is het leuk om daar nog even een liedje uit te draaien uit het lijstje. Of moeten we nog even een klein beetje promo maken voor deze Spotify-lijst?
1: Ja, en ik heb nog wel een toevoeging natuurlijk. Badkamerkraan van...
0: Die kan er ook nog even
1: in. Ja, die kan ook nog even in.
0: Oké, wacht even. Dames en heren, abonneert u nu op de lijst Marcel in de Morgen van NPO Sterren NL. Nu ga jij wat zeggen.
1: Kan een luisteraars toevoegen of dat niet?
0: Jezus, dit is...
1: Ja, ik weet het niet.
0: Slechte commercial was dit. We moeten misschien de tekst van tevoren even bedenken.
1: Ja.
0: Dus zeg ik, abonneer nu op de lijst. En dan zeg jij van, en ontdek de leukste liedjes uit de ochtendshow.
1: Oh ja, dat moest ik zeggen. Nee, ja.
0: Abonneer je nu op de prachtige afspeellijst Marcel in de Morgen van NPO Sterren NL.
1: Oh ja, en ontdek
0: de leukste liedjes.
1: Juitje van.
0: Jezus. Helemaal mis. Ontdek de leukste liedjes uit de ochtendshow. Dat is alles. Ja, meer tekst heb je niet. Abonneer je nu op de afspeellijst Marcel in de Morgen van NPO Sterren NL.
1: En ontdek de leukste liedjes uit de ochtendshow.
0: De afspeellijst Marcel in de Morgen van NPO Sterren NL vind je op Spotify. Is niet zo moeilijk op zich.
1: Nee, maar ik wist even niet wanneer mijn cue was.
0: Ja, dat was het. Nou ja, maar deze staat er ook in het lijstje. We gaan dit van tevoren maar opnemen. Live is niet te doen met jou.
1: Ja.
0: Al even een liedje draaien om weer even bekomen.
1: Ja,
0: Harte 10 hebben we. Prachtig liedje van Harte 10. Met als subtitel Het Rode Fietsje. Maar het heet eigenlijk Bewaar je dromen niet voor morgen. Hele mooie tekst.

0: Vandaag is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen met slechts 10 tot 13 graden. Stevige noordwestenwind. En daarmee voelt het nog wat kouder aan ook. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog, maar later trekken er vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Vanavond neemt het aantal buien verder toe. En op de Wadden zijn dan zware windstoten mogelijk tot 80 km per uur. Morgen overheerst de bewolking. Vooral in de middag dan valt er opnieuw weer regen. Dan trekken er enkele buien over en wordt het 12 tot 14 graden. De rest van de week is eigenlijk een beetje hetzelfde. 12, 13 graden zo'n beetje en toch best wel regenachtig. Vanaf zaterdag echt een stuk minder koud en het wordt ook minder regenachtig. Dat is wel lekker. Dus we moeten het er maar even mee doen deze week. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog twee files. De A2 Eindhoven-Belgische grens tussen Maastricht Airport en Maastricht-Zuid. Een minuutje voor 6 en een minuutje voor 7 op de A58 Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. En daar staat geen oorzaak bij. Dat is gewoon te veel auto's op een klein rijstrookje. Dat zal het zijn. Succes onderweg. Wij gaan zo meteen naar de platenkoffer. We hebben 3 keer een O. En de vraag aan jou, Tinia. Welke van deze O's wil jij?
1: Ja, het is een beetje O-O, want ik vind het lastig. Ik kan niet zo goed kiezen
0: het
1: tussen
0: B. Het is maar liedje.
1: Nou ja, tussen B en C. Maar ik denk nu even dan B.
0: B?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
2: NPO Sterren en L.
0: Nou, stemmen kan alvast in de NPO Luister-app.
2: NPO.

0: Dit was Jeffrey Hazen en Liefde voor Altijd.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Exactemundo. Tijd voor de oude platenkoffer, want oude meuk is leuk. Zo is het ook. Er zitten drie liedjes weer in. En jij mag bepalen welke we zo meteen gaan opzetten over een kwartiertje. Wordt dat bijvoorbeeld keuze A?
2: Want we gingen op vakantie van het geld.
0: Dan wordt het Willeke Alberti, je ome Jan.
2: En niemand leek te weten hoe die aan die stem.
0: Dat is de eerste O van de drie die ik er heb. Drie titels met een O. Ome Jan.
2: Niks te klagen.
0: En dan hebben we nog een de tweede O. En die is van de band Normaal. Hun bekendste O. Oerend hart. En dan hebben we nog een laatste, een derde O. En dat is de O van One Way Wind van de Cats. Lekker, mooie liedjes, als je mij vraagt. Maar ja, welke gaan we opzetten? Dat is aan jou, dat ga ik niet bepalen. Gaat onze Tinia niet bepalen. Nee, jij bent aan zet. Door verstemmen in de NPO Luister-app is gratis. Kost niks, beetje tijd. Hooguit 10, 20 seconden. NPO Luister, daar stemmen. Draai ik even standvast. En Mexico.

0: Drew Gordon en Replay, We Love You. Het is toch, ja, het klinkt alsof dit liedje gepolijst is door mijn pedicure set, Tina. Ja, ik heb mijn zeer impulsieve aankopen, die ligt hier mooi te shine bij mij op de keukentafel. Ik heb een pedicure / manicure set gekocht uit een opwelling. Ik zag hem liggen bij een supermarkt in de non-food sector. Een sectie, moet ik zeggen. En daar zag ik hem. Ik denk, ja, je bent voor mij. Ik ga je meenemen. En dan ligt hij dan. Maar zo klinkt dat liedje ook, omdat het helemaal zo'n mooi glad liedje is het.
1: Ja, ik zag trouwens dit weekend TikTok van Mark Dakriet voorbij komen. Dat hij aan het fietsen was met zijn hond achterop.
0: Oh ja, dat zag ik ook, ja.
1: In die tas onder dit liedje. Nou, het zag er zo schattig uit.
0: Ja, dat zag er heel mooi uit.
1: Echt, ga het even checken bij Mark Dakriet. Want echt, die hond heeft dan ook een bril op. Ja, echt, ik smelt helemaal.
0: Maar het is zo'n labradoodle, of niet?
1: Ja, hij heeft een labradoodle. Ja. En die heeft hij dan een soort speciale rugzak voor. En daar kan hij in en dan kan hij dan mee op de fiets achterop.
0: Ja.
1: En dan die hond heeft dan zo'n bril op. Ja, echt. Ja, ik smelt
0: ook wel willen,
1: helemaal.
0: Ja, ik zou ook heel graag... ik ben totaal niet opgevoed met honden. Maar ik zou er wel een labradoodle willen hebben. Maar dan... Ja, je moet er ook tijd voor hebben. En dat heeft deze jongen niet. Dus nee. Dat doet me niet. Doet me niet. Nou, maar het is prachtig.
1: Ja, echt. Check het echt even bij Mark Dakriet op zijn Insta of TikTok. Echt fantastisch.
2: Dankjewel, Tinia, voor dit bericht.
0: We zitten in de oude plaatkoffer en drie oude deuntjes zitten erin. Er wordt lekker gestemd op bijvoorbeeld... Ome Jan zou kunnen. We zouden ook kunnen draaien keuze B. Ze gingen doen, oer het hart. Zou ook kunnen, maar we kunnen ook deze doen. One Way Wind van de Cats zou kunnen. Ja.
3: Inderdaad, Marcel, alle drie mooie liedjes. Maar ik kies optie C. One Way Wind.
0: Ja.
3: One way win.
0: Mooi.
3: I trying to blow my mind. Dank je.
0: Voor de galm.
1: Oh.
0: Ja, want ik denk, zet er wat galm op. Misschien zegt hij daarvoor dank je, weet ik niet. Michael, dank je wel voor je keuze. Stemmen kan nog, lieve luisteraars, in onze NPO-luisterapp. Kan nog een minuutje of 6, 7.

Rob Storm, leven hoe ik leven wil. Nog een paar minuten, dan hebben we zo meteen de uitslag van het koffertje. Doen we er nog even eentje uit de oude categorie, want oude meuk is leuk. Het wordt Ome Jan, Oer het hart of One Way Wind. Hoor je zo meteen na Even Serieus en Baila de Gasolina. Het is een leren.

0: Tina, dan is het tijd voor de uitslag van de koffer. Met hoeveel procent, Tinus?
1: Met 48% van de stemmen
0: ja.
1: Heeft gewonnen. Normaal met Oerend Hart.
0: Top.

0: Nou, ik ging ook redelijk oerend hard vandaag, dacht ik zo, Tinus.
1: Ja, nou, op zich best wel.
0: Best wel, ja, voor de maandag best wel. Morgen doen we dunnetjes over.
1: Helemaal goed. Tot morgen, houdoe.
0: Ja, zo is het. Veel plezier met Amy.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13... A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel, daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Lankhorst 4 kilometer, de vertraging is 20 minuten.
3: Emily's leven.
1: Nou, een hele goede morgen, het weekend is weer voorbij. En ze zeggen ja, het is wel wat frisser, maar het zonnetje schijnt. Het voelt veel lekkerder, joh. Goh, positief. Laten we dat lekker zo houden. Hey!

Afgelopen zaterdag reed ik vanuit Vughtreek naar Hilversum. Want ik moest 's avonds werken bij Shownieuws. En in één keer, ik zag mensen op de weg en die waren helemaal in paniek. Ik zag een man zijn hoofd vasthouden. Die had zijn auto aan de zijkant geparkeerd. Ik denk, die is zijn hond kwijt. Ja, waarom, weet ik niet, maar die is zijn hond kwijt. Dus op een gegeven moment moesten we zo lang stilstaan. Ik heb er bijna 3 uur over gedaan om in Hilversum te komen. Dus ik bel mijn man op. Wat bleek? Er liep dus een koe op de weg. Een koe. Ja, serieus, hetzelfde als Van de Brug stond open, weet je wel. Dus ik ben wat later. Maar ik vraag me dan af, en misschien heeft iemand daar ervaring mee, heeft dat ook wel vaker gehad, dat er misschien een koe op de weg liep. Vond toch wel apart, hoor, een koe op de weg. Maar goed, wat doe je dan? Ga je dan in één keer stilstaan met je auto? Moet je hem aan de zijkant parkeren? Het was voor echt gewoon een beetje ellende. Dat ik dacht, wat doen we? Nou, misschien ben je aan het luisteren en denk je, ik weet wat je dan moet doen. Laat het dan weten via de NPO Luister-app. En dan zie ik voortaan geen beren of koeien op de weg. Toch? Nou, laten we maar muziek gaan draaien. Wat een ingewikkeld verhaal, hè? Ik was in ieder geval te laat.

0: Sterren.nl. Nou, niemand minder dan Django Wagner werd gisteren verrast met een Diamanten Award voor zijn klassieker Kali. En dat met 50 miljoen streams. Eigenlijk is het dan gewoon zo dat iedereen in Nederland dit nummer ooit heeft moeten horen. Dat kan niet anders. En anders heb je onder een steen geleefd. Hij was er in ieder geval ontzettend blij mee. En Django vertelde dat het ook nog wel, wat de kracht dan eigenlijk is van het liedje Kali.
1: Ik denk dat hij tijdloos is. Ik denk dat dat gewoon de kracht is. Kleine kinderen die amper kunnen praten zingen het mee. Maar ook gewoon mensen die gewoon op leeftijd zijn, dus de senioren, die kennen het ook allemaal. En ik denk dat dat een beetje de kracht is. En het is dansbaar. En dat vind ik heel erg belangrijk in mijn muziek.
0: Ja, dat

Django Wagner. Ongekend, toch? Verrast met een Diamant Award voor zijn klassieker Kali. Hoort het nu op NPO Sterren NL Radio. En Django, van harte gefeliciteerd namens Sterren NL.

0: dat ze gisteren samen, twee grappies, natuurlijk Mart Hoogkamer en Billy Dans, een sappie hebben gedaan. En dat op de verjaardag, om eigenlijk nog het feestje van Mart, hebben ze nog even samen gevierd. Allemaal via de socials te bekijken van Mart Hoogkamer. Leuk.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Ja, want we gaan zo meteen nog de tussenstand bekendmaken. En dat in de strijd om het muziekfeest. Want drie kandidaten strijden in de maand mei voor een plek op het muziekfeest op het plein. Dat zijn Gino Schallenberg, Glenn van Doren en Kelsey Verbrugge. Kelsey Verbrugge die doet mee met zijn liedje Gouden Lach. En als je dit liedje nou leuk vindt, help Kelsey dan naar een plekje op het muziekfeest. En dat kun je allemaal doen via de NPO Sterren NL app.

0: Ze maken zich momenteel op voor hun concert in de Gelderdome. En komende vrijdag, dan is het al zover. Je hoort Suzanne Freek met Als het avond is, hier bij NPO Sterren NL. Ja, en Tino Martin die heeft echt een fantastische nieuwe plaat uit. Ja, iedereen kent het toch wel? Afgelopen vrijdag is het liedje uitgekomen, Jong en Dom. Want ja, we zijn toch allemaal wel eens jong en dom geweest? Ja, toch?
1: Dat je dus morgens wakker wordt en dat je denkt, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En daar gaat het liedje over. En dat hebben we ook in de videoclip een beetje geprobeerd na te bootsen.
0: Nou, en dat is hem gelukt. Dus deze week de paradeplaat op NPO Sterren NL. De nieuwe plaat van Tino Martin, Jong en Dom. En ondertussen kun jij even nadenken wat dan eigenlijk misschien wel het domste is geweest toen jij jong was. Maakt niet uit, iedereen doet het.

Jari Helleger, Spanja in Spanja. En nu heeft hij ook de vlam in de panja. Dus wat dat betreft gaat hij lekker verder op die pan. Maar met Monique Smit gaat hij ook lekker. Want dat nummer is al 3 miljoen keer gestreamd. Vind ik ook wel echt wel weer een nummer voor het muziekfeest op het plein. Nou, ik vroeg je zojuist wanneer jij wel eens jong en dom bent geweest. Want er komen echt wel heel veel leuke berichtjes binnen. Dus mensen herkennen zich gewoon, weet je wel. Die denken, ja, hallo, dat zijn wij ook geweest. Nou, Mike die zegt, op vakantie in Spanje dacht ik stoer te doen met sangria. En ik werd wakker zonder schoenen. Hashtag jong en dom. Glenn die zegt, ik heb ooit een pizza besteld op het adres van mijn ex, terwijl ik daar al maanden niet meer woonde. Ik was even vergeten daar het adres te veranderen. Ja, hashtag jong en dom. Nou, weet je wat ik wel eens heb gedaan toen ik jong was en dom? Toen vertelde mijn beste vriendin, mijn toenmalige beste vriendin, dat zij haar vriendje was vreemd gegaan. Die had een eigen bedrijf. Daar hebben wij toen, geloof ik, 15 pizza's hebben toen besteld. Hebben we daar naartoe. Toen kon dat nog. Hè? Hoefde je dat allemaal niet contant meteen af. Hoefde je dat niet meteen via iDeal of zo af te rekenen. En ook nog een hele rijsttafel hebben we daar toen naartoe gestuurd. Ik dacht, jij weer fuck met mijn vriendin, dan ik met jou. Dat was voor ons een avond voor in de boeken. Want we stonden natuurlijk om het hoekje te kijken of het allemaal wel netjes.

0: Jan. Ja, je weet het, hè? Donnie laat het eerst altijd even aan zijn kinderen horen. En als zijn kinderen zeggen, yo, lekker, dan gaat hij het uitbrengen. Dus ja, die kinderen die roepen alleen maar TikTok, TikTok, TikTok. Nou, hij roept niet anders, want als je aan Guido van der Graaf vraagt waar hij nou eigenlijk blijft met zijn real-life soap, dan is hij er eigenlijk heel kort en krachtig over.
1: Tot nu toe is het alleen de ringcamera die bij mij aan en uit gaat. Maar nee, zo spannend is dat maar niet, joh.
0: Dat was afgelopen zaterdag in het shownieuws. Geen eigen reality-serie dus, maar wel spannend, want zijn eigen concert komt eraan. Bijna helemaal uitverkocht. Alleen nog op het balkon nog wat plekjes. En mocht je daar naartoe willen, mag ik eigenlijk geen reclame voor maken, maar dan krijg je er ook nog een sjaaltje bij. Dus dan kun je naar hem zwaaien met dat sjaaltje. Joehoe, Guido! Nou goed, ik kom terug. Je hoort het hier op NPO Sterren.

topfavoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Gino Schoenberg. Met Ik heb geen afscheid kunnen nemen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Emily's leven.
3: En dan is het alweer 11 uur geweest en gaan we richting de lunch. En it's my lucky day. Het is vandaag Eet Wat Je Wil-dag. Nou,

café aan de haven hoop ik dat ze wel een airfryer hebben. Nou, waarom zeg ik dit? Het is 10:56, we gaan richting de lunch. Ik check toch altijd even elke dag wat voor een dag het is. Want mocht je er nou je voordeel uit kunnen halen, dan moet je die dag extra vieren, vind ik. Dat ga ik vandaag ook doen. Het is namelijk vandaag Eet Wat Je Wil dag. Dat liet ik net ook al eventjes weten. John de Bever die heeft eigenlijk een vast ritueel om alles maar gewoon in de airfryer te gooien. Ja, niet Kees natuurlijk, maar wel voor de rest alles. Frikandelletjes en vindt hij lekker. En dan vooral als hij terugkomt van een optreden. Nou, Patricia die hoort dus net dat het de dag is Eet Wat Je Wil dag. Nou, daar komt een berichtje meteen op binnen. Eet Wat Je Wil dag? Oh mijn god! En nou zit ik net in mijn gezonde flow. Sinds 6:00 vanmorgen. Ja, dit kan ik natuurlijk niet laten gaan. Ik duik gelijk de kast in. Ik zou zeggen, ik wil je helemaal. Die hele kast, die hele voorraadkast.

gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Lekker hoor, Marco Borsato. En je zit op rozen en dat van het album De Waarheid. Ik weet nog zo goed dat ik dat album van mijn vader kreeg. Ik had namelijk met de fiets een ongelukje gehad. Bijna al mijn tanden waren eruit. Ja, serieus, is goed gekomen.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Gelukkig wel, maar ja, dat doet je dan toch wel weer eventjes denken aan dat moment. Ja, we gaan de tussenstand bekendmaken in de strijd om het muziekfeest. Want drie kandidaten strijden in de maand mei om een plek op het muziekfeest op het plein. Want ja, daar wil je natuurlijk staan. B.O.E. staat er momenteel op plek 3. Ah, die moet wel even een beetje schop onder de kont, hoor. Want die moet wel even nog wat behoorlijk wat stemmen verzamelen. Op nummer 3 vinden we namelijk Gino Schallenberg. Kom op, Gino. Werk aan de winkel. En wie is dan de nummer 2? Ja, als ik de nummer 2 bekend maak, weet je ook wie de nummer 1 is. Eerst ga ik de nummer 1 bekendmaken natuurlijk. Dat is Glenn van Doren. Als ik jou niet bij me heb, en die ga ik uiteraard draaien. En dat betekent dat Kelsey Verbrugge op plek 2 staat. Dus werk aan de winkel, Kelsey. En Glenn, gefeliciteerd.
2: Weet

de samenwerking echt een doorbraak. Hoe gaaf was dat? Zij was vorige week nog te gast. Wat een bewondering heb ik voor haar. Numidia. Je kunt alles terugvolgen via het Instagram-account.

hoor je heerlijk. Maar ja, ik vroeg aan jou, wat wil jij graag horen? Nou, dat is ongekend wat er binnenkomt. Dankjewel, Nick. Dankjewel, Rutger. Dankjewel, Reinier. Dankjewel, Richard. It's your lucky day. Want we gaan namelijk de nummer 1 in de Nederlandstalige top 25. De lijst der lijsten. De Sterrenheld op 25 draaien. Justin.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Eén ding is zeker, ik heb de hele nacht liggen dromen. Dankjewel, Wolter Kroes. Meteen aan die heerlijke sessies die we hebben gehad samen met Wolter Kroes. Gaan deze terugkomen dit jaar? En met wie? Ik hou nog een beetje spannend. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Zometeen Danny de Munk en wat dacht je van Frans Duits? Maar eerst heb ik een dilemma. Een dansvloerdilemma.

Wind en Zeilen, je hoort het hier op NPO Sterrenheil Radio. Deze maandagmiddag waar je zometeen de muziek hoort van Frank van Etten. Want leef als een zigeuner. Wat dacht je van Robert Pater, Eenzaam en Alleen? Maar eerst Jannes en Dans. Tot de morgen met mij.

Colette, leef als een zigeuner. En ook deze maandagmiddag komen er veel leuke berichtjes binnen. Van Robert, Theo, Daphne Akkermans en ook Henny. Die zegt, Emily, zou je mij plezier willen doen? Ik ben vandaag jarig, hoor, 31. Dan zou je André Hazes en Robert van Hemert willen draaien met Samen uit, samen thuis.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
1: Corné Klein.

nieuwe single komt eraan. Dit was Mijn Woord. En Senna zat daarvoor. Ik ga er even lekker voor zitten. Koptelefoon goed op. Theetje erbij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 3 uur lang. Super hits voor je. Straks de top 3 om 3. Een dubbele dosis. Ik heb een foute discoplaat voor je. En in dit uur nog een Engelstalige krent. En natuurlijk

Django Wachler, waarom ben jij gegaan? Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Heb je suggesties? Altijd van harte welkom. Dat kan via de app NPO Luister. Nog niet gedownload? Doe het gratis en voor niks. En doe het voorzichtig. Fleming en Mart Hoogkamer, nu.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

echt zit te luisteren. En hij heeft een appje gestuurd via NPO Luister. Dankjewel. Hij is groot fan van John de Bever. En laten we John de Bever net gaan draaien voor diezelfde Frits. Dankjewel voor het appen. Als jij nu nog niet weet...

Live It Up. Heb je daar zelf suggesties voor? Morgen draai ik gewoon weer zo'n lekkere discoplaat. Laat het weten via NPO Luister. Ondertussen genieten wij van Sven Verstegen, Lange Frans.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.

0: lijst van 11 mei 2026 komt net binnen, verser dan vers dus. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie hoor je zometeen op nummer 3. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer op nummer 2 met Zij hoort bij mij. En ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, hij staat al dagenlang op nummer 1. En het dreigt de zomerhit van 2026 te worden. Justin de Wild komt eraan met Cheerio.
1: De top 3. Om 3. Nummer 3.

drie grootste hits van deze dag. Meest gestreamd, meest gedownload, meest gedraaid en het meest bekeken via YouTube. Dat is de top 3 om 3. Justin de Wild en Cheerio op nummer 1. Nummer 2 voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En de nummer

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.
4: Jan Paparazzi.
5: En die zegt een hele goede

0: TerraNL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom. Nou, je draait van Van Evenhoven.
1: Of van Frans Bauer.
0: Of van Gerrit Joling, het zou ook leuk zijn.
1: Of je draait de plaat van Gordon.
0: Nou, je mag zelf kiezen.

Dag, kan ik wat leuks voor je draaien? Laat het even weten in de app van de NPO Luister. Daar is eigenlijk alles mogelijk. Ik heb zo meteen een plaat van Tol Hansen. Een hele leuke plaat van Tol Hansen. Die heb je eigenlijk nog nooit gehoord. Het was een beetje een onbekende plaat. Hij heeft namelijk best onbekende platen gemaakt. Maar die zijn gewoon leuk om te draaien. Eén keer. Leuke liedjes van Tol Hansen, 5:15. En uiteraard 5:15. Benny Nijman in de show. Deze klimaatneutrale radioshow van de heer J. Paparazzi. Janneman voor vrienden. En je weet het, begin je bericht met Janneman. Dan heb je een grotere kans dat je plaat op de radio komt. Hè? Dus dan weet je dat bij deze. Het is, even kijken, 4:30. Waar ik zelf heel veel zin in heb, is in deze plaat uit de jaren 90. Het was een tv-serie met een acteur. En een acteur.

0: gezellig, toch?
1: Ja, het is alweer gezellig,
0: ja, ik vond het wel. De lange Frans en de Haagse hitmachine John West. Die lijkt trouwens per dag meer op zijn vader, vind ik altijd. John West. En alles wat ik zoek uit de top 25. Daarvoor hadden we Henkie. Die stond afgelopen weekend in het zonnetje. Concert van Henk Wijngaard was een groot succes.

0: over een dame, een beetje vreemde dame. Ze heette Klaartje en de rest van het verhaal laat ik aan Tolhans over op Sterren NL.
1: Daar was eens een vreemde griet en die heette Klaartje.

0: Ja, Martin Moreiro hier. En ik luister natuurlijk ook naar de show van Jan Paparazzi. Maar ik heb nou alweer zin in een hitje, hoor. Hey, jongen.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

Martin Morero. En spijt is voor later. Wat blijft dat een goede plaat. Hè? Die energie van die Martin Morero, ik hou ervan. Bijna 5 uur, ik had beloofd een plaat te draaien namens Franco. De handigste timmerman, die heeft een maat. En zijn voornaam, hij heeft het tegen me gezegd, maar die ben ik vergeten. Maar zijn achternaam was Van der Kolk. En of ik voor hem een Nederlandstalige...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Show.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
1: Jan

Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

hit van Johnny Nash. Hè? Amerikaanse zanger. En dat heeft Lee eigenlijk tot zijn handelsmerk gemaakt. Even met die elleboog achteren. En dan die gouden microfoon de lucht in. En de mensen doen allemaal mee. Wat leuk. En hij is altijd zo aardig. Leen Huizer is zijn echte naam. Uit Bolnes kwam hij. Onder de letterlijke rook van Rotterdam. Maar ik kan het weten, want ik kom uit de rook van Parnis. Niet onder de rook van Rotterdam. Nee, in de rook van Rotterdam was dat. En Lee Towers, ik sprak hem een tijdje geleden nogmaals. Rond zijn verjaardag. Hebben we nog even gebeld trouwens hier op Sterrenel Radio. Vond hij hartstikke leuk. Ik hou van Lee Towers. Ik hou van iemand met zo'n uitstraling, zo'n energie. En dat sfeertje van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik hou daar gewoon van. Vind het mooi. Lee Towers, echt een levende legende. Je hoort wel eens de passende, onpassende woord gebruiken, de uitdrukking. Een levende legende dit, levende legende, maar dit is er echt eentje. Lee Towers, Leen Huizen, I can see clearly now. It's gonna be a bright sunshiny day. Nou, dat is een beetje op en af vandaag. Het ging vanmiddag eventjes los hier in Hilversum, boven het Mediapark. Waar we zitten aan de rand van de Mediatempel met Sterrenel Radio. Toch even wat lagere temperaturen deze week dan de afgelopen dagen. Het zonnetje van het weekend heeft ons even in de steek gelaten. Maar ja, ik heb wel eens iemand gehad en die zei tegen mij: het maakt maar niet uit of het regent of dat de zon schijnt. Zolang de zon maar schijnt in mijn portemonnee, vind ik alles prima. Ja, die mensen heb je ook natuurlijk, hè.

0: Hallo Jan, met Frans Bauer. Ik heb een beetje koppijn vandaag. Draai eens even een lekkere plaat, man.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: voelt. Ik denk toch geproefd eigenlijk, hè?
1: Nou.
0: Ik hoop niet dat de kinderen luisteren naar dit Radio Feuilleton, deze klimaatneutrale radioshow. Dat was Bram Bommers uit onze top 25 en zijn ideale schoonzoon. Ja. Ach, die...

Die ga ik niet draaien, dat vind ik niet zo'n leuke plaat. Herman heeft mooie dingen gedaan, maar niet dat plaatje vind ik dan altijd. Maar ik werd gedurende de dag steeds vrolijker. En nu ben ik eigenlijk op het toppunt van vrolijkheid beland. Ja, zo net na 5:30. En daarna wordt het nee hoor. Gekkigheid natuurlijk, hè. Gezellig dat hij aanstaat, stelling aan radio. Even kijken, Kees Klaassen, dat moet wel een broer zijn van Jan Klaassen, denk ik dan. Uit Spakenburg, die zegt graag een plaat van Damien van Os, Janneman, de Diamantenring. Die is ook aangevraagd door Lia Rijssen, door Wim Hendricks en door... Ik zag hem net aankomen, een dame en zij heette Marion van Bekum. Van Bekum, met dubbel E in het midden.

0: De tempo die opbouwen, dan gaat hij de lucht in inderdaad. En ga met me mee van Hanny, de zangeres uit Tiel, die vorige week jarig was, Hanny. En ga met mij mee. Ik ga met je mee. Donderdag ben ik zelf jarig. Afgelopen week was Hanny jarig. Donderdag ben ik zelf jarig. Gaan we een hele leuke show van maken. En dat gaat dan duren tussen 3 en 6.
1: De Solero.
0: Hemelvaartdag, u weet wel.
1: Filippo de Cornetto, hey, ti amo.
0: Iemand een ijsje of zo, of een pizzapunt.

dat ene moment en je vergeet het nooit meer. De samen in 4 seconden waar Django 4 minuten voor nodig had. In dat ene moment schitterende plaat. Kippenvel, echt. 17:45 op maandagmiddag en ook deze week weer 17:45. Benny Nijman tijd bij Janneman. Monique van Dijk in Scherpenissen. Die heeft een suggestie doorgegeven voor de dagelijkse plaat van Benny Nijman. En dat is vandaag deze plaat. En of ik hem wil draaien voor Jan Veldhuizen. Met de hartelijke groeten en van harte beterschap Jan Veldhuizen. En Monique van Dijk dus. De dagelijkse plaat van Benny Nijman om 17:45. Heel mooi, dit is Scherven

Gone. Ja, nu in combinatie met Waylon. René Vroger, die is echt van alle muzikale markten thuis. En dat is duidelijk. Hoe de liefde gaat, en dat weet je, zijn nieuwe single. En dit is een prachtige plaat, die heb ik altijd heel mooi gevonden. Een van de mooiste platen, kippenvel wat mij betreft, van de betreurde zanger Arne Jansen. Geweldige opbouw, geweldige tekst. Dit is

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons, maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging, want er staat tenslotte ook nog ruim 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file, maar wel een kwartier oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat een auto met pech. Staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Jan Paparazzi.
3: 6 uur geweest op maandagavond. Goedenavond allemaal. Jan van der Duur om 7. En Monique Smits is nu aan de beurt. Ze zingt over de mooiste dingen in het mensenleven. Het verliefd zijn.

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister.

0: En laat de zon in je hart naar voren. Uit top 25, Chris Cross Volendam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. En drink rode wijn op de Montere Maandag bij Sterren NL. Dat was Donnie Fonsen. En Marco, ik hou van Marco Borsato. Die heeft zulke prachtige nummers gemaakt. En ik ga de hele week op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag tussen 4 en 7 een nummer draaien van Marco. En vandaag is dat...
1: Leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

Met Lil Kleine en Samuel Welte. De nieuwe single heet Maak Me Nou Niet Gek. Op weg naar een hoge notering in de top 25. Bijna 6:30. Een oudje uit de jaren 70 uit Volendam. Let's Dance. Dit zijn...

Shakira, Roxy Dekker. En daarvoor hadden we de Cats met Let's Dance. En de tapster uit Tijuana van de Brabantse Sander Kwarten. En we gaan van... heel grappig. We gaan eigenlijk van deze zangeres, deze Roxy Dekker... gaan we naar de Roxy Dekker van de jaren 60, min of meer. Alhoewel, een beetje overdreven misschien, want niemand kent deze plaat die ik nu ga draaien... van zangeres Diana. Tijd voor 6:30, 7:30 vandaag op deze maandagavond. Ik ga een plaatje draaien uit de jaren 60, uit 1966... van een zangeres uit Breda... met een tekst van vader Abraham, die toen nog geen vader Abraham was... maar gewoon Pierre Carter. Hij was toen 30 jaar was hij toen. En hij had net deze plaat geschreven. Zangeres Diana uit Breda met Kelderbeat. Diana, dat is de artiestenaam geworden van een vrouw... die maar één plaatje gemaakt heeft. Haar volledige naam is Diana Hector uit Breda. Ik weet niet of ze nog onder ons is op deze planeet... of ze nog in het ondermaanse verkeert, maar of dat ze al een genezijde is. Maar ze maakte maar één plaatje, ook merkwaardig. In 1966 op de tekst... van Pierre Carter, het nummer Kelderbeat. Ga nu draaien, zometeen dus. Het plaatje komt uit mijn eigen collectie. Ik heb het jaren geleden op een platenbeurs gekocht... en tegenwoordig is het meer waard dan toen. Dus dat is merkwaardig, hè? Maar ja, goed, het is niet te koop bij mij. Ik krijg soms wel eens bezoeken s'avonds via Facebook van... Jan, is die plaat te koop? Doe je hem weg? Nee, ik doe nooit iets weg. Ik ben verzamelaar en liefhebber. Het gaat er niet om de waarde, maar het gaat om het verzamelen... en het genieten ervan, van die Nederlandstalige platen. En dat geldt zeker ook voor deze plaat van zangeres Diana Hector uit Breda. Mocht iemand weten hoe het met haar is, ik ben bereikbaar de hele avond via Facebook. En misschien luistert Diana zelf ook nog wel, ik weet het niet, hè. Heel grappig plaatje, de plaat Kelderbeat, geschreven dus door Pierre Carter. Zeldzaam plaatje ook, nooit een hitparadenotering geweest... maar het is wel een heel, een lekkere oorwurm uit de jaren 60... en de kenners weten dat te waarderen. Uit mijn eigen collectie, op krakerige... toeren, 45 krakerige toeren. En we draaien het vanwege de historische waarde in 6:30, 7:30. Zangeres Diana met een H op het einde, Hector. En haar enige hit, hit, in Breda dan, Kelderbeat. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.

0: Don't Just Say Hello, zei ik vorige week ook. Maar dat vind ik ook, maar wel goed gedaan dit. Morgen is niet beloofd. Nieuwe muziek op SterrenL Radio. En dit is oude muziek op SterrenL Radio uit 1981. De eerste kleine hit toen voor André Hazes. Wat is dan liefde?
1: Cool.

0: geweldige zomer door Yves Berends en terug in de tijd. En daarmee komt er een eind aan het gebeuren hier op deze maandagmiddag, schuinestreep maandagavond. De klimaatneutrale show van de heer J. Paparazzi. Janneman voor vrienden, die zit erop voor vandaag. Dat was hem vanaf 4 uur. Klimaatneutraal uiteraard. Alles was klimaatneutraal geproduceerd. En de absolute meezinggarantie was van kracht. Maar ja, inderdaad, Vincent, het is voorbij gevlogen.
1: De show van Janneman.
0: We gaan de bietenbrug op voor de montere maandag. Het is inpakken en wegwezen. Ik ga digitaal uitchecken en ik zeg lieve luister.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
3: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, en dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
2: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 'n Bosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Schuurmans.
1: Al win ik 10 miljoen, ik zou niks anders doen dan wat ik heb gedaan.
0: Gordon en Replay.
1: Je weet dat ik alles voor je doe.
0: En deze week is Jong en Dom van Dino Martin.

Luister naar de populairste Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Er woont een zekere tante Tien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt. Maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar, doet ze maar weinig in haar kar. Want er wordt heel wat afgezwetst en niet gekocht, alleen gekletst.

En op de hoek, op nummer 1, daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat die dames kapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin,

straat op nummer 2 woont een mevrouw, ze leest privé. En weekendstory ook nog mix. Ze denkt zo blijf ik bij, zo mis ik niks. Ze kent de vrouwen van de Sjaar en de problemen van prins Klaus. Het doen en laten en zelfs de gaten in de kousen van de paus. Ze had een hele fijne man, het was een kerel als een bom. Die ging een dag naar Amsterdam, maar is toen nooit meer teruggekomen. Maar loopt ooit gerecht weg bij Amin, of ziet ze duister veel met Mies. Of

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. Afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him in.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

moet toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Weet vast nog wel dat ik je zei, jij doet me denken aan morgen.